0: Het is 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer: in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Overkampingleveren.nl. Bestel nu maar snel. Voor elk evenement.

bij je blijven? Of doe ik jou daarmee verdriet? Ik voel geen liefde meer, maar ik denk

0: Het is 4 uur.
1: Er is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf 100 euro. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op X de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer. In het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
0: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Studenten interdisciplinaire sociale wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam moeten laptops, telefoons en tablets voortaan thuis laten tijdens colleges. Met dat verbod wil de opleiding de concentratie bevorderen en afleiding in de zaal tegengaan. Volgens docenten was een groot deel van de studenten digitaal met andere zaken bezig. Onderwijspsychologen steunen de stap omdat op papier aantekeningen maken zorgt voor een betere informatieverwerking. De reacties onder studenten zijn verdeeld. In Frankrijk is ophef ontstaan rond Jordan Bardella, de partijleider van het radicaal-rechtse Rassemblement National. Volgens onderzoeksplatform Mediapart heeft Bardella in 2013 antisemitische uitspraken gedaan in oude privéberichten. Bardella ontkent die beschuldigingen met klem, noemt ze leugens en stapt naar de rechter. Ook partijboegbeeld Marine Le Pen noemt de onthulling absurd. Het nieuws komt erg ongelegen nu Le Pen hoog staat in de peilingen voor de presidentsverkiezingen in Frankrijk. De Tweede Kamer staat positief tegenover een leeftijdsgrens van 18 jaar voor achteraf betalen bij diensten zoals Klarna. Dat bleek tijdens een debat over het nieuwe wetsvoorstel. Partijen zoals CDA en ChristenUnie willen de grens zelfs naar 21 jaar verhogen om jongvolwassenen beter te beschermen tegen schulden. De nieuwe regels moeten in november al ingaan en verplichten ook een BKR-check bij aankopen vanaf €100. En paus Leo heeft een historische vierdaagse bezoek aan Frankrijk afgerond en is weer teruggegaan naar de Italiaanse hoofdstad Rome. Het was het eerste pauselijke bezoek aan het land in bijna 20 jaar tijd. In Parijs sprak hij 700.000 gelovigen toe op de Place de la Concorde en waarschuwde hij voor de gevaren van AI. Tijdens een toespraak in Metz riep Leo op tot concessies om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. President Macron bedankte op ex de paus voor zijn betekenisvolle bezoek aan Frankrijk. Het weer: in het noorden en westen zijn er nog buien mogelijk met onweer bij 12 tot 16 graden en een matige aan de kust vrij krachtige oostenwind. Overdag krijgen we zon en wolken, maar blijft het wel droog bij 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel. Voor elk

0: Het is 6:00.
1: Dit is Jos Huisda met het radionieuws op Holland Hit NL. Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Nog eens ruim 300 deelnemers maakten een concrete stap richting werk, bijvoorbeeld in de horeca of logistiek. Werkgevers noemen asielzoekers opvallend gemotiveerd. Amsterdam wil het project voortzetten en ziet zijn aanpak als een landelijk voorbeeld om personeelstekorten aan te pakken. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. Nu vindt ruim 15% fysiek geweld tegen een partner in sommige gevallen te rechtvaardigen. Staatssecretaris Thielen noemt de resultaten schrikbarend en maakt zich grote zorgen. Volgens de onderzoekers spelen veranderende maatschappelijke opvattingen en de invloed van de zogenoemde manosfeer een rol. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Officieel keert hij terug naar zijn gezin, maar Amerikaanse media wijzen op een verstoorde relatie met FBI-baas Cash Patel. Bailey werd door Patel stelselmatig buitenspel gezet omdat hij kritiek uitte op ongrondwettelijke plannen. Het vertrek is de zoveelste leidinggevende wissel binnen een door interne onrust geteisterd Amerikaans netwerk van justitie en politie. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseisd, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het overbeladen bootje sloeg om na een vechtpartij op volle zee, waarna de drenkelingen urenlang in het water dreven. De oversteek vanuit Hispaniola via de gevaarlijke Mona Passage staat bekend als een uiterst risicovolle route voor migranten. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Jos Thuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Ruim een derde van de asielzoekers uit een Amsterdamse proef heeft een betaalde baan gevonden, blijkt uit een evaluatie van de gemeente. Het aantal Nederlanders dat het oké vindt als een man zijn vrouw slaat is licht gestegen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de universiteiten van Amsterdam en Tilburg. De tweede man van de FBI, Andrew Bailey, stapt al na ruim een jaar op. Voor de kust van Puerto Rico is een migrantenboot gekapseist, waarbij zeker 2 personen zijn verdronken. 40 opvarenden zijn gered en de zoektocht naar vermisten is nog bezig. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Jos Huisda met het radionieuws op Holland Hit NL. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. 7 bewoners ademden rook in, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis. 1 appartement brandde volledig uit en is onbewoonbaar. De brandweer gaf rond 3:15 het sein brandmeester. De politie vermoedt brandstichting en verdenkt de bewoonster van het complex. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. Bij scholierenprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. Op ongeveer 180 middelbare scholen werd actie gevoerd tegen overvolle klassen, het lerarentekort en de hoge werkdruk. Op sommige plaatsen kwam het tot geweld en vandalisme. Voor vandaag zijn nieuwe schoolblokkades aangekondigd, tegelijk met een landelijke staking tegen regeringsbezuinigingen. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden. De vrouw gaat maximaal 30% van haar pensioen aan huur betalen en kan nog zeker 8 jaar blijven. Ze werd een symbool van de Spaanse wooncrisis. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. De 84-jarige moeder van tv-presentatrice Savannah Guthrie verdween bijna 8 maanden geleden uit haar woning. Eerdere brieven eisten $4 miljoen of beweerden dat ze was overleden. Een deel daarvan bleek volgens de FBI vervalst. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De meeste files staan in Zuid-Holland, Gelderland en in Noord-Brabant. De bijzonderheden op de A15 Rotterdam richting Europoort. Een 30 minuten vertraging alweer bij de Suurhofbrug. 8 kilometer file begint bij afrit Brielle. De rijbaan is voorlopig dicht. De A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen knooppunt Markizaat en afrit Eerseke. 5 kilometer file door bergingswerkzaamheden, ruim 20 minuten extra. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag bij Wateringseveld. 4 kilometer file, 30 minuten vertraging.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.

Hey. Een hele goede morgen, lieve luisteraars. We zijn weer begonnen.

0: Ja, tijd om even rustig wakker te worden. Goedemorgen. Weer een nieuwe dag voor de boeg.
1: Word maar rustig wakker.
0: Precies. Neem een kopje thee. Ga gezellig aan het ontbijt.
1: De ochtendcarousel.
0: Of waar u op dit moment ook bent. De ochtendcarousel, een programma hier op Holland.nl. Nieuw, de tweede dag vandaag. Alleen gisteren ging het niet helemaal goed. Maar we zijn er nu wel. Gezellig, met z'n allen. Tot 11 uur ben ik bij je met de allerlekkerste muziek, de leukste weetjes. We gaan terug herinneringen ophalen en plannen maken weer voor de dag van morgen.
1: De ochtendcarousel.
0: En heb je iets te melden? Geef het dan maar door. 06-311-711-53. 06-311-711-53. En dan spreken we elkaar snel. Ja.

Ja, ik heb elke ochtend heb ik een vraag voor jullie als je onderweg bent. En de vraag van vandaag is: wat zou jij uit jouw jeugd eigenlijk direct terug willen vandaag? Wat uit jouw jeugd zou jou erg graag terug willen? Stuur het naar me toe. 06-311-71-33. 06-311-71-33.

allermooiste. Het zou je maar gezegd worden zo lekker op de dinsdagochtend. 29 september vandaag 2026 tot 11 uur de ochtendcarousel met de allerlekkerste muziek voor je. Verzoekjes, we gaan straks ook naar de tv terug van toen. Ik heb de gadgets voor je en allerlei andere leuke dingen. En de vraag van vandaag, de ochtendvraag, dat is: welk item of ding uit jouw jeugd zou je direct terug willen? Wat mis je eigenlijk? En als je dat nu terug kon krijgen, dan is dat wat je terug zou willen hebben. Stuur dat naar me toe. Dat kan naar 06-311-711-33. 06-311-711-33. Dat is de studio van de app. Ja. Oh, ik ben niet blij met die engelbewaarder van mij. Feestje is dat. Zometeen gaan we er even uit voor het nieuws van...

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. In Apeldoorn zijn vannacht zo'n 30 appartementen ontruimd vanwege een grote brand. Bij scholierprotesten in Frankrijk zijn 164 mensen aangehouden en zeker 27 mensen gewond geraakt. Onder hen zijn 12 scholieren en 12 leden van de veiligheidsdiensten. De 87-jarige vrouw die vorige week uit haar woning in Madrid werd gezet, mag daar toch blijven wonen. Ze kon na een forse huurverhoging de huur niet meer betalen. Na dagenlange protesten heeft de verhuurder haar een nieuwe overeenkomst aangeboden en ze hoeft 30% minder te betalen. De politie in de Amerikaanse staat Arizona onderzoekt een nieuw losgeldbriefje in de zaak rond de vermiste Nancy Guthrie. Rechercheurs proberen vast te stellen of de brief geloofwaardig is. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

Bella. Zo, goedemorgen. Holland Hit NL, daar luister je naar. De ochtendcarousel, mijn naam is Rob de Goof en ook op TikTok wordt er druk gereageerd. Ik ben ook live op TikTok, als je dat wilt zien, ga dan even naar TikTok. Dan heb je een kijkje achter de schermen en ben je aan het luisteren waar je ook bent. Je kunt altijd reageren naar de studio. Dit was Joey Kramer, Ik Wil Een Meisje. En we gaan even terug naar de herinneringen die jullie misschien nog wel kennen. Gadget van toen. Ja. Gadget van toen. En dan ga ik je meenemen naar 1963. Dan gaan we naar terug. En dan heb ik een klein plastic doosje, wat een enorme invloed heeft gehad op hoe we muziek beleefden. Het cassettebandje. Ha, ken je dat nog? Het cassettebandje. Het was een makkelijke opnamedrager. Hè? Je kon er lekker mee opnemen. Maar al snel groeide dat uit tot een muziekdrager. Banden die werden geplakt. Mixen werden gemaakt. En kun je het nog herinneren? Als je dan zo'n cassettebandje in het cassetterecord deed. Dat dan die band eruit liep. Oh, vloeken tieren. Maar dan had je daar het potlood. Het potlood. En je kon hem gewoon weer oprollen. Playlisten werden gemaakt. En allerlei dingetjes. Ik kan me nog herinneren. In mijn begintijd als disjockey. Maakte ik jingeltjes van die cassettebandjes. Dan deed ik heel veel van die tape eraf knippen. En dan, ja, dan snel start. Op het moment dat je dan play drukte, dan kreeg je een jingle. Dat was toen. Vroeger. Het cassettebandje. Maar ja, tegenwoordig, vandaag de dag. Met Spotify, Apple Music en alle andere dingen. Heb je dat allemaal niet meer nodig. En je hoopte dat de disjockey het intro ook nooit volpraat. Maar dat was juist vroeger... De afspraak, en de disjockeys onder ons die weten dat. Je was namelijk verplicht om een intro vol te praten. En waarom? Dat mensen het niet konden opnemen, omdat ze dan de single gingen kopen. Dus het had ook nog een betekenis. Daarom praten disjockeys altijd door nummers heen. Dat je het niet kunt opnemen, ja, en vandaag de dag is het een stuk makkelijker natuurlijk. Maar het cassettebandje, 1963. En het is uitgevonden trouwens door een Nederlandse ingenieur en zijn naam. Is Lou Ottens. En die stierf helaas op 94-jarige leeftijd in 2021. Het cassettebandje. Ah, heerlijk. Tot 11 uur. De ochtendcarousel hier op Holland Hit NL. De allerlekkerste zender van Nederland. En fijn dat je er nog bij bent.

Marianne Rosenberg. Ich bin wie door. Lieve mensen. Als ik zo naar buiten kijk en ik hoor het wordt morgen 28 graden. 28 graden hoorde ik.

Maar ja, of het waar is, ik heb geen idee. Goed, we gaan er zo meteen even uit voor het nieuws van 8 uur. En daarna dan zijn we nog 3 uurtjes terug met de ochtendcarousel hier op Holland Hit NL. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Je mag je suggesties sturen naar 06-311-71133. 06-311-71133. Mag ook je verzoekje zijn of wat je het leukste wilde hebt. Geef door als iemand moet feliciteren. Het mag allemaal. En de vraag van vandaag is: wat zou jij morgen het liefste terug hebben? Wat je uit je jeugd is. Dus uit je jeugd, wat zou jij morgen het allerliefste terug hebben? Geef het me door op 06-311-71133. Nogmaals, 06-311-71133. Tot zometeen na 8. Dan zijn we weer terug met een nieuw uur van de ochtendcarousel hier op Holland Hit NL.

0: IJsbeer dan.
1: Het is 8:00.
2: Dit is Jos Huisla met het radionieuws op Holland Hit NL. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek zijn er vorig jaar 7.810 Nederlanders overleden na een val, gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. Bijna 8 op de 10 slachtoffers waren 80 jaar of ouder. Ook het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp neemt toe. Vorig jaar belanden 124.000 mensen van 65 jaar en ouder na een val op de eerste hulp. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. De politie onderzoekt of de dieren tijdens hun wandeling iets hebben gegeten waardoor ze ziek werden. Of er sprake is van vergiftiging staat nog niet vast. Forensische deskundigen voeren pathologisch en toxicologisch onderzoek uit. Hondenbezitters krijgen het advies de plantage voorlopig te mijden en verdachte stoffen bij de politie te melden. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juli werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. De meeste mensen zoeken tussen 7 en 9 uur 's avonds contact. Via de chat kunnen slachtoffers en omstanders geluidloos advies vragen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Telefonisch was Veilig Thuis al voortdurend bereikbaar. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegdekschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het incident gebeurde toen een tweezitsvliegtuig voor de kust van Virginia op het schip probeerde te landen. De 2 piloten gebruikten hun schietstoel en werden veilig uit zee gehaald. 1 gewonde is met niet levensbedreigend letsel naar een ziekenhuis gebracht. Het type vliegtuig en de oorzaak zijn nog niet bekend. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is even de hart van de ANWB. Het is een drukke spits op de A7 Duitse grens richting Groningen. Zorgt bijvoorbeeld een kapotte auto voor een half uur vertraging tussen Zuidbroek en afrit Westerbroek. 7 kilometer file. A58 Breda richting Eindhoven. Bergingswerkzaamheden tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. 6 kilometer file, 20 minuten erbij. Een kapotte vrachtwagen wordt opgeruimd op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen. Tussen knooppunt Markizaat en afrit Ierseke 10 kilometer file, meer dan een half uur erbij. En 211 Hoek van Holland richting Den Haag door lokale werkzaamheden bij Den Haag Wateringseveld een half uur vertraging.
4: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
1: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

Daar zijn we weer. Goedemorgen. Ja, ja. Uur 2. 8:03. Dames en heren, een hele goede morgen. Welkom op Holland Hit NL. De ochtendcarousel. La, la, la, la. Hier is de Holland Hit Tip voor deze week. Sander Kwarten en Kiezen. Op het hele.

Dankjewel. En je kunt ook appen 06-311-711-33. En dan kun je ook een verzoekje indienen. Gewoon stuur het naar me toe. Super gezellig. Want het programma is voor jullie, met jullie en vooral door jullie.

Mooi gezongen, jongens. Mooi gezongen. Zo, 7 over 8 op deze dinsdag 29 september. Wij gaan lekker genieten en luisteren naar Roberto Giacchetti en de Scooters met het nummer.

En wij kunnen het niet zonder jullie, lieve luisteraars. Prachtig duet van Tino Martin en Treintje Oosterhuis. Oosterhuis. Door weer en wind. Ja, de plaat en zijn verhaal, een van de onderwerpen die we ook behandelen in deze ochtendcarousel. Is het een plaat die ik elke dag aan je laat, daar vertel ik een verhaal bij. En dan ga ik hem draaien voor je. En voor de plaat en het verhaal voor deze dag gaan we terug naar 1969. Een nummer geschreven door Lennart Nijg en muziek van Boudewijn de Groot. En het gaat over twee natuurkrachten, de zon en de aarde, die elkaar bewonderen en aantrekken, maar nooit samen kunnen komen. Ik heb het over het nummer Pastorale, wat gezongen wordt door Lisbeth List en door Ramses Jaffie, waarbij Ramses de maan is en Lisbeth List de aarde, of de zon bedoel ik. Ramses is de zon, Lisbeth List is de aarde. Hij moet het niet verwarren. En ze zingen over liefde voor elkaar, de bewondering voor elkaar en het respect voor elkaar. Alleen, het gaat niet samen. En als je dat nummer eens beluistert vanuit dat perspectief, dan krijgt het nummer in één keer een hele andere lading. Luister maar eens, de plaat en zijn verhaal deze week, of tenminste vandaag, terug naar 1969, Pastorale van Ramses Jaffie en Lisbeth List.

Kon jij hier nog maar één keer zijn? Brengt ons op 6:30. Straks na het nieuws van 7:30 heb ik nog de tv van toen. We gaan nog leuke gadgets doen. We gaan nog zeggen wat er allemaal de afgelopen eeuwen heeft plaatsgevonden op de dag 29 september. En ik heb eigenlijk ook een bijzonder nieuwtje. Mijn zoon is vandaag ook jarig.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Volgens het CBS zijn er vorig jaar 7810 Nederlanders overleden na een val. Gemiddeld ruim 21 per dag. Dat zijn er ongeveer 480 meer dan een jaar eerder. In Schiedam zijn 4 honden overleden nadat ze waren uitgelaten in Park de Plantage. Het gebruik van de advieschat van Veilig Thuis is meer dan verdubbeld sinds die dag en nacht bereikbaar is. In juni werden bijna 3000 gesprekken gevoerd. Sinds augustus zijn dat er ongeveer 6460. Bij een ongeluk op het Amerikaanse vliegtuigschip USS Dwight D. Eisenhower zijn 4 bemanningsleden gewond geraakt. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

Ja. Goedemorgen nogmaals. Iets na 8:30 hebben we de verzoekjes die stromen binnen. Gezellig. Fijn dat jullie allemaal luisteren. En een van die verzoekjes, die komt uit Westmeerbeek, Erik. Goedemorgen, Erik. En die vraagt een plaat aan voor de fans en luisteraars. En die wenst iedereen een prettige dag. En fijn dat het zo goed gaat op de streams. En een week na de release. Erik, dankjewel voor je bericht. En hij vraagt het nummer aan van Liaro. Blijf of ga. Die hebben we uiteraard. En we hebben nog meer verzoekjes. Die komen zo meteen ook nog. En die kun jij ook aanvragen. Daarvoor moet je naar hollandhit.nl. Daar staat een verzoeklijst. En daar kun jij de verzoekjes ook aanvragen. Dus hollandhit.nl. Als jij ook een verzoek wil horen. Of je kunt ook appen. En het nummer zal ik zo meteen nog even geven. Maar eerst gaan we luisteren naar... even kijken hoor. Nou moet ik het goed uitspreken. Liaro. Aangevraagd Erik. Blijf of ga. Het is een nieuwe single is dat denk ik. Dankjewel Erik voor het aanvragen.

aangevraagd door Erik uit Westmeerbeek. Liaro, blijf of ga. Wat een heerlijk nummer zeg. Zo. Dankjewel voor de aanvraag, Erik. Echt heel mooi. Super. Ja, en dan gaan we weer door naar het volgende bezoek. Want ze blijven binnenkomen. Ik zat in de auto van Hilversum naar Maarsen en kwam jullie tegen op de radio. Zijn jullie nieuw? Ja, relatief. Maar wat leuk en lekker Hollands. Via jullie website een formulier ingevuld en ik hoop dat dit goed werkt. Goed bezig. En dat schrijft Jeannette de Bruin uit Maarsen. Jeannette, een hele goede morgen en leuk dat je ons gevonden hebt op de radio, inderdaad. We zijn eigenlijk, nou ja, niet heel erg nieuw, maar wel met de gepresenteerde programma's deze week. Daar zijn we mee gestart. En fijn dat het je bevalt. Jij vraagt Jeroen van Zijlstaan. Ladder naar de hemel. En hebben wij die, beste Jeannette? Jazeker hebben wij die. En dan komt die aan. Speciaal voor jou. En rij veilig. En ik weet niet of je onderweg bent naar je werk. En anders werk ze. En gezellig dat je erbij bent. Het is 7:07. Goedemorgen.

Aangevraagd door Jeanette de Bruin uit Maarsen, Jeroen van Zelst, Ladder naar de Hemel. En ik hoop dat ze veilig aan is gekomen in Hilversum. Dankjewel nogmaals voor jullie bericht. En wil je ook een verzoek aanvragen? Dat kan. Ga dan naar hollandhit.nl. Hollandhit.nl. Daar staat een pagina met een verzoekaanvraag. Maar je kunt ook appen naar de studio. En dat nummer heb ik even snel bij de hand. Ja, 06. Oh, hij zal ontzingen. Ik ga even mijn mond houden. Want het is niet netjes.

Yvonne Hellerman, Love Pains. Ja, we gaan van Nederlands lekker ook af en toe een uitstapje maken naar Engels. En dan van die lekkere feel-good music. Die heb ik zo meteen nog eentje. Maar er kwam nog een verzoekje binnen. Goedemorgen, Rob. Zou jij een lekkere meezinger kunnen draaien voor ons? En je had aangevraagd Henk Wijngaard met De Vlam in de Pijp. Natuurlijk, Joey. Natuurlijk gaan we die draaien. Gewoon omdat die gewoon inderdaad lekker is om mee te zingen. Dus dan wil ik ook dat je nu even alles aan de kant schuift. En lekker mee gaat doen met Henk Wijngaard. Met De Vlam in de Pijp. Aangevraagd door Joey. Dankjewel. En stuur een leuke foto.

Spang. En als het moet, laat je mij dan toe. Uiteraard. Ik heb een heel leuk verzoekje binnengekregen. Met de volgende boodschap. Gefeliciteerd met je rijbewijs. Na 5. Ja echt. Na 5 keer eindelijk de weg op. Levensgevaarlijk. Berend. Uit Almere. Die vraagt deze aan. Ik weet niet voor wie. Maar over Annemieke. Annemieke. Voor jou. Na 5 keer je rijbewijs. Nou goed. Eindelijk je hebt het gehaald. En ik neem aan dat je nu onderhand wel veilig de weg op kunt. Brent vraagt hem aan voor jou, Annemieke. En het nummer die we allemaal kennen. En uit volle borst mee gaan zingen, deze.

nomineren voor Annemiek. Proficiat met je rijbewijs. Na 5 keer eindelijk de weg op. Ja. Levensgevaarlijk, zegt ze. Nou, ik denk dat het wel meevalt. Dus. Goed, we gaan er zo meteen even uit voor het nieuws van 9 uur. Maar we zijn nog zeker.

via hollandhit.nl. Of je kunt een app sturen naar de studio. Dat kan ook op 06-311-711-33. 06-311-711-33. Tot zometeen na 9 uur. Hier is Yves Berendsen.

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Jos Huisda met het radionieuws op Holland Hit NL. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te gaan. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. Zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. Hij deelde onder meer persoonlijke informatie over zijn cliënt met het Openbaar Ministerie, zonder daarvoor toestemming te hebben. Het Hof vindt dat een advocaat ook tegenover justitie zorgvuldig met vertrouwelijke informatie moet omgaan. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:05. De politie heeft niet bekendgemaakt hoeveel verdachten zijn opgepakt of waarvan ze precies worden verdacht. Ook over mogelijke gewonden, de schade en de aanleiding voor de explosie zijn nog geen bijzonderheden gemeld. Dan nog het weer, zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement.

We zijn er weer. Jazeker, tot 11 uur.

De Holland Hit Tip van deze week. Sander Kwarten, kiezen of delen. Morgen 23 tot 28 graden. Lieve mensen, ik weet niet of jullie het gehoord hebben. Maar het begint weer zomer te worden. Terwijl deze maand ook de wintertijd ingaat. Oh, ik ben helemaal, ik krijg hem alleen nog. Nee hoor. Goed. Nog 2 uur van de ochtendcarousel op deze mooie dinsdagochtend, 29 september 2026. En leuk dat je nog steeds luistert en ingeschakeld bent. Waarom draai ik dit muziekje? Nou, ik weet niet of iemand Videoland heeft. Maar kijk dan vanavond even naar Lang Leven de Liefde. En morgen en overmorgen ook. Ja, nou ja, ik moet eraan geloven. Vanavond is de uitzending, morgenavond en overmorgen ook. En over 2 weken is dat. 13, 14 en 15 oktober is het ook te zien op Net 5. Dus Lang Leven de Liefde. Ja, ik doe mee. Oh, ik ben opgegeven door vrienden. Nou, het is me wel gewoon hoor. Dus als je het leuk vindt, dan kun je kijken. En heb je nou ook een leuke ervaring of heb je iets meegemaakt? Deel het met me. Dat vind ik hartstikke leuk. Stuur dat dan naar 06-311-711-33. 06-311-711-33. Want ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen in de liefde of op het werk. Of wil je iemand in het zonnetje zetten? Of iemand voor de gek houden, dat kan ook natuurlijk. Geef het aan me door. En ook via Holland Hit NL kun je een verzoek indienen. Alleen dan moet je intikken hollandhit.nl. Dus dat moet je niet vergeten. Tot 11 uur, de allerlekkerste muziek. Hier in de ochtendcarousel op hollandhit.nl.

Hier word je toch alleen maar vrolijk van. Ik zit daar op deze stoel, ik heb een koptelefoon op en ik kan gewoon niet stil blijven zitten. Dankjewel Wesley Bronkhorst. Hela, hela, hela. Heerlijk. Ik hoop dat jullie er ook zo van genieten. Van de mooie muziek die voorbij komt, de pareltjes. En hoor je graag een plaat? Vraag hem aan, het mag allemaal. Het kan via hollandhit.nl of via 06-311-711-33. En dat heeft Joey ook gedaan. En die vraagt een plaat aan voor René Vroger. Voor René Vroger. Ook van René Vroger. En dat is deze. En Joey wens je heel veel beterschap. En natuurlijk wij ook. René, voor jou.

aangevraagd door Joey. Joey Leidens, speciaal voor René Froker en wens hem heel veel beterschap. Goed, lieve mensen, deze week zijn de gepresenteerde programma's begonnen. En ik mag de spits afbijten met de ochtendcarousel elke dag tussen 7 en 11. Na mij komt Marcel Boog met het programma Hoog en Droog. En dat is van 11 tot 1. Dan hebben we Wela in de Middag. Een gezellig programma met Marcel Wel. En dat is van 1 tot 3. En Raymond de Zwart die sluit af de dag met de Musicbox. En dat is van 3 tot 6. Dus Hoog en Droog tussen 11 en 3. Wela in de Middag tussen 1 en 3. Tussen 11 en 1, zo moet ik het zeggen. En tussen 1 en 3, Wela in de Middag. En de Musicbox, Raymond de Zwart, tussen 3 en 6. Dat zijn de presenterende programma's door de week. Hier op Holland Hit NL. En we vinden het leuk, we vinden het gezellig. En we doen het samen met jullie. Stuur een verzoek in, dat kan via hollandhit.nl. Of via het bekende telefoonnummer. Goed, we gaan er zo meteen rond 9:30, 10:30 even uit voor de berichten. En daarna dan zijn we weer terug. Ik heb nog de tv van toen. Ik heb nog nieuwtjes. En ik heb nog andere leuke dingen. Wat allemaal? Gewoon blijf luisteren.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. De voormalige advocaat van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces heeft in hoger beroep een berisping gekregen. Volgens het Hof van Discipline schond Bart Stapert 2 maal zijn geheimhoudingsplicht. In het Gelderse Dinxperlo zijn vannacht meerdere mensen op heterdaad aangehouden na een explosie aan de Aaldersbeeklaan. De ontploffing gebeurde rond 4:55. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

0: Hoppala, hoppala, hoppala. Oh, wat heerlijk. De ochtendcarousel, daar luister je naar op deze mooie dinsdag 29 september. Een dag die de boek ingaat als de dag voordat het 28 graden wordt weer morgen. Echt mensen, ik heb het echt net gehoord. Ja. We gaan even een uitstapje maken. Terug naar een bepaald jaar. En ik ga je meenemen naar 1970 voor de televisie. Want toen gaan we naar het programma dat de Nederlandse popcultuur mede heeft gevormd. Top op. Kennen jullie dat nog? Want de eerste uitzending was op 22 september 1970 bij de AVRO. En Ad Visser, uiteraard Mr. Top op, die werd jarenlang het gezicht van het programma. En ook Penny de Jager. Ken je die nog? Dat werd een begrip. Er was geen YouTube en je kon ook niet op ieder gewenst moment een videoclip aanklikken. Je kende een artiest soms alleen van de radio of de platenhoes. En dan zag je hem of haar ineens in Top op. Internationale sterren kwamen voorbij, maar ook Nederlandse acts kregen er een enorm podium. Welk artiest kun jij je nog herinneren uit Top op? Geef het even aan me door. Ik ben wel heel erg benieuwd. Wat zijn jouw herinneringen nog? Als je denkt aan Top op, aan jouw discoperiode, stuur het naar me door. Dat kan op telefoonnummer 06-311-711-33. Ik ken het nummer al uit mijn hoofd. Zeg ik het goed? Ik ga toch even spieken, hoor, voor alle zekerheid. 06-311-711-33. Ja, jongen, wat goed. En dan hollandhit.nl. Daar kun je ook verzoekjes indienen. Ik ga dat doen, want we zijn tot 11 uur nog bij je op deze heerlijke dinsdagochtend met de allerlekkerste muziek. Ik draai het voor jullie, geef het maar aan en we gaan het gewoon maken. Goed, van 1970 gaan we weer terug naar vandaag. 2026. Met... Ja.
1: Hey yo, Big Wave.
0: Alright. Ico.

Damage Dragons en Thunder. Niet de Thunder. Ja, het is weer zover. We hebben weer een verzoekje binnengekregen. En wat vreemd. Het is wel leuk deze. Maartje uit Weesp die stuurt in voor haar collega Renate. Vanmiddag lunchen met mijn vriendinnetje. En ik wil haar even herinneren dat zij betaalt. We hadden een weddenschap, Renate. Dus als je dit hoort, vanmiddag ga je lunchen. En jij mag afrekenen. Nou, gezellig. ik weet niet waar jullie naartoe gaan. Maar anders kun je altijd een bakje kipnuggets delen. Gewoon even. Maar ja, je kunt natuurlijk ook lekker uitgebreid gaan. In ieder geval, dames, van smakelijke vast straks. Als jullie lekker gaan lunchen. Op kosten van Renaatje. Dus het zal je lekker smaken, Maartje. Heerlijk. Ze hebben aangevraagd, of tenminste Maartje heeft voor haar collega Renate aangevraagd, Wesley Bronkhorst. En dan komt hij aan. Ze moeten boven even wachten. Ja, want jullie gaan eerst lunchen. Maar ja, ik hoop dat ze boven nog heel lang moeten wachten. En dat jullie heel oud mogen worden. Dankjewel. Iemand heeft...

Ook zo'n legendarisch nummer, Smokey Living Next Door to Alice. En er komt er iets anders aan. Ja, ik ga het niet op de radio zeggen. Maar jullie weten wel wat ik bedoel.

0: Zometeen het nieuws. Raymond van het Groenewoud komt hier.
1: Gisteren ging ik naar de cinema.
0: Olé, hola.
1: U weet wel, met zo'n doek en een camera.
0: Tot zo, na 10 uur.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Het is 10:00.
1: Dit is Jos Thuistra met het radionieuws op Holland Hit NL. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Arcadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Ook stopt het bedrijf met een groot deel van zijn activiteiten in China. De maatregelen maken deel uit van een nieuw meerjarenplan en moeten kosten besparen. Arcadis wil tegelijkertijd meer inzetten op kunstmatige intelligentie en digitale innovatie. Het ontwerpt onder meer bouwprojecten, waterbeheersystemen en oplossingen voor milieubescherming. Hoeveel banen in Nederland verdwijnen is nog niet bekend. De Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd, maar een officiële bevestiging daarvan ontbreekt. Machado leeft al maanden in ballingschap en heeft inmiddels meerdere vergeefse pogingen gedaan om naar Venezuela terug te keren. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Duidelijke richtlijnen en opleidingen voor het gebruik van kunstmatige intelligentie ontbreken vaak. Daardoor kunnen risico's ontstaan voor de privacy en de betrouwbaarheid van medische informatie. De zorginstellingen krijgen het advies duidelijke afspraken over AI-gebruik te maken. Dan nog het weer, zonnig en droog, bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Morgen wordt het uitzonderlijk warm, met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB.
3: Op de A2 Utrecht en Bosch staat nog 12 kilometer file tussen afrit Everdingen en Waardenburg. 5 minuten vertraging. A7 Duitse grens richting Groningen tussen Hogestand en afrit Westerbroek. 4 kilometer file, de weg is weer vrij. Ook de A12 is weer vrij bij knooppunt Grijshoord. Van Duitsland naar Utrecht staat 5 kilometer file vanaf Velperbroek. 10 minuten vertraging.
4: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
4: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

Heerlijk zo op de dinsdagmorgen 12 over 10. En ik weet niet of je aan het werk bent, of je andere dingen aan het doen bent. In ieder geval leuk dat je luistert naar ons. Holland. Hit NL. Gezellig. Ik zit even te kijken, want het is vandaag 29 september. Maar wij hebben natuurlijk ook heel veel 29 september al gehad. En wat maakt deze dag zo ontzettend bijzonder? Nou, eigenlijk heel mooi, want in 1829, toen kwamen de eerste bobbies op straat. Ken je die? Dat zijn die Engelse politiemensen die met die, ja, die soort helmen, die hoge helmen, zeg maar. De bobbies. En ja, nostalgie. Rob en luisteraars, 1968. De Fabeltjeskrant die begint. 29 september klinkt voor het eerst op de Nederlandse televisie. Ogeltjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker. Legendarische woorden. Toen uitgesproken door Frans van Duschoten. En ook in 1996, op 29 september, de Nintendo 64 die verschijnt in Amerika. Dus allemaal weetjes. Ja, 29 september, bijzondere dag. Morgen gaan we 30 september behandelen. Wat er allemaal in de loop van de jaren op deze bijzondere dag bijzonder was. Want daar gaat het eigenlijk om. Goed, tot 11 uur nog. De ochtendcarousel. En heb je nog een verzoekje, stuur het naar ons toe. Hollandhit.nl. Op de website kun je hem delen. En dan ga ik hem graag voor je draaien. Ik zeg ciao.

0: en de bellen. Through the Barricades. Ook deze hoor je op deze mooie familiezender. Heerlijke muziek. Nederlandstalige herkenning. Pareltjes uit vervlogen tijden. Je hoort ze allemaal. Het is 9:30. Nog een dik half uur. En dan gaat de ochtendcarousel weer stilstaan.
1: De hits van toen klinken zo lekker bij Holland Hit NL.
0: Inderdaad. Maar we hebben nog even. Nog even te gaan. Ik denk dat het onderhand wel tijd is om een beetje te gaan springen nu. Gewoon lekker ochtendgymnastiek doen. Ik ga in ieder geval staan en ik ga beginnen. 1, 2, 3.

En zo is het maar net. Met jou is het altijd feest. Goed, geniet nog veel van de programma's van vandaag. Hier op Holland Hit NL. Want we hebben een bomvol programma de hele dag door. De allerlekkerste muziek voor je. En we maken weer even een uitstapje naar het Engelstalig. Want dat hoor je hier ook. Ah. Dan CC. Dreadlock Holiday. En dan gaan we zo even eruit voor de berichten van 10:30. En daarna voor het laatste half uurtje. Zijn we weer terug. Met de ochtendcarousel tot 11:00. Dus blijf erbij. Tot zometeen.

0: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Het Nederlandse advies- en ingenieursbureau Acadis schrapt wereldwijd 1000 banen. Venezolaanse oppositieleider Maria Corina Machado heeft volgens buitenlandse media geprobeerd via Aruba en Curaçao naar Venezuela terug te keren. Haar vliegtuig kreeg beide keren geen toestemming om te landen. Journalisten stellen dat Nederland die toestemming heeft geweigerd. Bijna 2/3 van de Nederlandse zorgprofessionals gebruikt persoonlijke AI-programma's zoals ChatGPT voor het werk. Dat blijkt volgens de Telegraaf uit onderzoek in opdracht van Philips. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters.

laatste half uurtje van deze 4 uur durende ochtendshow. En wat heb ik genoten. Ja. Oh. Zeker. Morgen om 7 uur zijn we er weer. Maar we hebben nog even.

om deze plaat te verstaan. Ik wist echt niet wat hij zong. En toen heb ik de songtekst erbij gepakt. En toen kon ik het een beetje ontcijferen. Huus. Ik denk, wat is Huus? De waring moet vinden en hooi me van het land. Ja. Lieve mensen, ik ga langzaam een beetje afscheid van u nemen. Voor vandaag. Want het zit er bijna op. 11 uur. Dan stopt de zomer of de ochtendcarousel. Maar niet getreurd, want morgen om 7 uur dan zijn we er weer. Elke werkdag tussen 7 en 11, de ochtendcarousel. En als je graag iets wilt horen in dit programma, stuur het naar me toe. Dat mag ook via mijn e-mail, rob@hollandhit.nl, rob@hollandhit.nl. Of stuur het via de studio-app of het telefoonnummer 06-311-711-33. We hebben het vandaag gehad over het cassettebandje. We hebben top op gepasseerd, we hebben allerlei verzoekjes gedraaid, we hebben veel gelachen en we hebben plezier gehad. En dat is het allerbelangrijkste. Maak er een mooie dag van met z'n allen. Geniet ervan. Morgen, dan ben ik weer. Geniet nog van alle andere programma's die nog vandaag voorbij komen op deze gezellige zender. Fijn dat je nog steeds ingeschakeld bent. Oh, en vergeet niet naar Lang Leven de Liefde te kijken vanavond. Ik zei het op Videoland, maar kom je een bekend gezicht tegen. Goed, ik ga afscheid van u nemen. Ik zeg tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dankjewel. Bye.

Om nog heel even terug te komen, want er komt nog een verzoekje binnen en die moet ik even behandelen. Want het is een antwoord op een eerder verzoekje wat we kregen vanmorgen. Want er had... even kijken, Maris had toen een e-mail of een verzoek aangebracht voor Renate. En Renate reageert erop. Renate, en die schrijft aan Maartje: ik heb verloren, dat weet ik. Dus ik trakteer, lieve Maartje. Renate, ook uit Weesp. Vraagt John West aan Witzwart, die gaan we nog even draaien. Dat wordt het laatste verzoekje van vandaag. Morgen zijn we er weer om 7 uur met de ochtendcarousel. Maar blijf erbij, want er komen nog genoeg hele leuke en andere programma's waar je ook absoluut verzoekjes kunt insturen. Blijf dat vooral doen. Want het is een programma, het is een station voor jullie, met jullie en door jullie. Goed, Renate, voor Maartje. Smakelijk eten straks tijdens de lunch. En ik ben er morgen weer.

0: Zullen we nog eentje doen? Oké, nog eentje dan.
1: Drink nog eentje met mij.
2: Het is 11 uur.
3: Dit is Jos Huisla met het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. Vooral Limburg was de afgelopen tijd bijzonder zonnig. Sinds maart leverden vrijwel alle maanden meer zonuren op dan gebruikelijk. Teller loopt de komende dagen verder op, doordat vooral in het zuiden en zuidoosten opnieuw veel ruimte voor de zon wordt verwacht. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Anthropic noemt onder meer systemen die zich tegen uitschakeling verzetten, informatie achterhouden of mensen manipuleren. Tegelijkertijd benadrukt het bedrijf dat AI grote maatschappelijke voordelen kan hebben. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Dat gebeurde tijdens interne tests. Een model kreeg toegang tot een platform met statistieken over de gezondheidszorg en haalde interne bestanden en inloggegevens op. Volgens OpenAI zijn geen medische dossiers ingezien. Ook 3 andere overheidswebsites werden geraakt. Premier Albanese noemt het incident onacceptabel. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij defensiebedrijf Milrem Robotics in Tallinn. De brand werd vorige maand gesticht. Het bedrijf maakt onbemande militaire voertuigen die ook in Oekraïne worden ingezet. Volgens de Estse veiligheidsdienst past de werkwijze bij eerdere Russische sabotageacties in Europa. Wonderlijk warm met 25 tot 28 graden. Tot zover het radio nieuws op Holland Hit NL.
4: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
5: Bestel nu maar snel.
2: Voor elk evenement.

0: Dit is Jos Daarstra met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland heeft dit jaar nu al meer zon gehad dan normaal in een heel kalenderjaar. Gemiddeld scheen de zon tot dusver ongeveer 1825 uur. Het jaargemiddelde bedraagt 1824 uur. AI-bedrijf Anthropic waarschuwt dat geavanceerde kunstmatige intelligentie een ernstig of zelfs existentieel risico voor de mensheid kan vormen. Dat staat in documenten voor de geplande beursgang van het bedrijf achter chatbot Claude. Estland beschuldigt de Russische veiligheidsdiensten van het laten uitvoeren van brandstichting bij een defensiebedrijf. OpenAI heeft excuses aangeboden omdat experimentele AI-modellen zonder toestemming Australische overheidssystemen zijn binnengedrongen. Het weer zonnig en droog bij 22 graden in het noordwesten tot 27 in het zuidoosten. De zuidoostenwind is zwak tot matig. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen.

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. Daar zijn door de overstromingen ongeveer 700.000 mensen getroffen. Hoewel het water langzaam zakt, staan veel wijken en wegen nog altijd onder water. Ook het vliegverkeer is flink verstoord. Thai Airways heeft alle vluchten tot en met morgen geschrapt, omdat de luchthavens slecht bereikbaar zijn. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. De eilanders vrezen dat 1/3 van hun eiland op slot gaat, terwijl grote projecten zoals gas- en zoutwinning wel doorgaan. Ze pleiten voor maatwerk waarbij gebieden alleen tijdelijk worden afgesloten, bijvoorbeeld tijdens het broedseizoen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige...

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. Het dodental door het zware noodweer in Thailand is al opgelopen tot 23, onder wie 4 slachtoffers in de hoofdstad Bangkok. En bewoners van de Waddeneilanden maken zich grote zorgen over plannen om delen van de eilanden het hele jaar af te sluiten voor de natuur. Een petitie voor meer inspraak is al 50.000 keer ondertekend en wordt vandaag overhandigd aan de Tweede Kamer. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. In Utrecht en Rotterdam zijn de stations inmiddels weer vrijgegeven. In de Domstad werden ook twee verdachten.

0: verdachten aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Rond Haarlem en Dordrecht ondervindt het treinverkeer nog altijd hinder door het onderzoek. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Tot nu toe moesten ze vaak de politie inschakelen als iemand geen ID-bewijs toonde en dat leidde dan regelmatig tot vertraging en escalatie. Vervoerders zijn blij met de maatregel, maar hopen in de toekomst ook toegang te krijgen tot andere persoonsregisters. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De zogeheten zuinige 6 noemen het voorstel van de Europese Commissie van 2000 miljard euro onrealistisch. Ze willen veel minder geld uitgeven dan de huidige 2/3 van het budget aan landbouw in arme regio's, om zo te kunnen investeren in defensie en migratie. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit en...
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel. Voor elk

de hit-tip van deze week, Sander Quarte. Een hele goede middag, fijn dat je luistert. We gaan er samen weer een gezellige uren tegemoet. Maar wat gaan we doen? Dat is het belangrijkste. Ik ga het voorlezen voor je hoor. Ik heb ze weer helemaal goed. Moet je die lijst er niet wegdrukken, ouwe. Nee hoor, we gaan 1:15. Gaan we de vergeten plaat doen. En even voor 1:30 hebben we de mop van Wela weer aan de telefoon met Maarten.

0: het woord, maar dat geldt zeker niet voor Jan van Est. Dat komt door jou. En dat is echt waar hoor, want dit is muziek om vrolijk van te worden. Als je zo'n dag hebt, hè, zeg maar, waarin alles mislukt. Ik zat net even achter een gigantische grote Vespa, want die krengen die worden steeds groter. Dat is niet normaal. Dus ik probeerde heel eventjes te mappen en te slaan, zeg maar. Niet helemaal diervriendelijk, maar voor goed. We gaan naar, weet je nog, die tijd van vroeger. En dat is eigenlijk het liedje, het vergeten liedje, zullen we maar zeggen. En ik heb even zitten snorren. Mijn grote vriend Albert West heeft ooit een liedje gemaakt dat ook op de reclame was. En dat heet Mockingbird Hill.
1: Weet je nog die tijd van vroeger?

briljante reclame. Het vergeten liedje van vandaag, Albert West. Er zit een klein verhaaltje aan vast. Ik heb ooit nog eens een keer een balletje met hem mogen slaan op een golfbaan. Een beetje uit de hand gelopen kliniek. Wil je een 9 holes met me lopen? Ik zei, nou, lijkt me leuk. Er waren nog meer celebrities bij, maar Albert was de leukste. Helaas is hij niet meer onder ons en dat is heel vervelend. Goed dat je luistert. De muziek die is denk ik weer top. Dus als je het leuk vindt om mijn nummer aan te vragen, dan kan dat via de link natuurlijk op hollandhit.nl of via 06 311.

Gerard Joling, onze publiekslieveling. En niet alleen de lieveling van het publiek, maar zeker ook van ons natuurlijk. Wat zie jij er lekker uit hier op Holland.nl. En ik vind het heel erg leuk dat jullie erbij zijn, want ik moet zo meteen even die verzoekjes wegwerken. Want ja, ben eerlijk, loop een beetje achter. Marcel's knutselwerkje. Ja, dat laat ik jullie nog horen, dit item. Maar het was nog niet helemaal klaar. Dus ik sta even te klooien achter de schermen om het af te krijgen op tijd. Hey jongens, wie hebt er geluisterd vanmorgen naar Rob de Golf? Zijn debuut op Holland.nl. Ik heb vanmorgen naar je geluisterd, Rob. Was heel erg leuk en gezellig. Welcome on board. Fijn dat je erbij bent. Elke ochtend, hè, van 7 tot 11. We gaan even luisteren naar John Heizakker. En Zee La La La La Vie.

Onze feestzanger John Heesakker. Ik zal nooit vergeten dat wij een uitval hadden bij een boeking. En ik heb John toen gebeld en gezegd van joh, kan jij in plaats van komen? Hij draaide zijn handen er niet voor om. Za, ze, la vie. Nou gaan we naar een item toe en dat vind ik wel erg leuk. Want ja, daar zijn we hard mee bezig geweest. We gaan hem ook even in je starten, jongens. Ja. Ik had een leuk mopje weer. Nou ja goed, het is geen mopje, het is een sketch. Maarten weer even op pad gestuurd om een telefoongesprek te voeren. Met onzin.nl. En dan gaan we even naar luisteren, want het is een onwijs leuk gesprek geworden. En onzin.nl, ja weet je, het gaat nergens over, want daarom is het ook onzin natuurlijk. Maar Maarten heeft het opgenomen en ja, we gaan er even naar luisteren. Dus ik zou zeggen, geniet eventjes van de mop. En dat heet het ventieldopje.

onzin.nl. Heeft u even tijd voor een klein aanbod? Hoe klein? Ongeveer een centimeter. Het is een ventieldopje. Maar ik heb al ventieldopjes. Maar weet je ook waar ze zijn? Op mijn fiets natuurlijk. Oh, dan bent u verder dan de meeste klant. Wat is er bijzonder aan het ventieldopje van u? Ons dopje beschermt uw ventiel tegen stof, regen en mensen.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Onbeheerde koffers hebben vanochtend voor grote problemen gezorgd op de treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht. Volgens ProRail en de politie is er vooralsnog geen verband tussen de incidenten aangetoond. De buitengewoon opsporingsambtenaren in het openbaar vervoer krijgen vanaf donderdag toegang tot het rijbewijzenregister. Met behulp van de pasfoto's in die database kunnen BOA's de identiteit van zwartrijders en raddraaiers sneller controleren. Nederland en 5 andere EU-landen eisen dat de nieuwe Europese 7-jarenbegroting met honderden miljarden euro's wordt verlaagd. De 6 landen dreigen de begroting te blokkeren als er geen flinke bezuinigingen komen. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland.

Soms heb je bij een liedje dat je aan een persoon denkt. Nou, bij dit liedje denk ik echt aan Pascal Redeker. De tijd dat hij nog bij Bolle Jan stond. En gezellig de kroeg op zijn kop zetten, want dat kan deze meneer wel. Eens even kijken, want ik had net die hele leuke mop hè, van Maarten. Maar dat ding is niet helemaal lekker opgenomen. Dus die gaan we nog een keer herhalen zo meteen. We gaan eerst even naar Monique Smit in Volendam. Alle kamertjes.

Nou, zeg het maar. Een van de mooiste vrouwen van Volendam, Monique Smit. En ze wil jou graag alle kamers laten zien. Ik zou zeggen, maak me gek. Nou, die prutser van net. Ja, want dan ben je gewoon winnaar van prutser. Als je gewoon geen mop op kan nemen. We gaan hem nog één keer herhalen. Zullen we dat doen?

Goedemiddag. U spreekt met onzin.nl. Heeft u even tijd voor een klein aanbod? Hoe klein? Ongeveer een centimeter. Het is een ventieldopje. Maar ik heb al ventieldopjes. Maar weet u ook waar ze zijn? Op mijn fiets natuurlijk. Oh, dan bent u verder dan de meeste klant. Wat is er bijzonder aan het ventieldopje van u? Ons dopje beschermt uw ventiel tegen stof, regen en mensen die zeggen, volgens mij is je band zacht. Helpt het ook tegen een lekke band? Nee, maar met dopje ziet de lekke band er een stuk netter uit. Wat kost het? €2. En voor €1 extra krijgt u de luxe uitvoering. Wat doet die? Precies hetzelfde maar, dan weet u dat u €1 extra heeft betaald. Ik sla over. Begrijpelijk. Mag ik u dan morgen bellen voor ons item van de dag? Wat is dat? Een doosje om uw reserveventieldopje in te bewaren. Ik heb geen reserveventieldopje. Daarom bel ik vandaag. Max.

ze mogen van mij nog meer van dit soort platen maken samen. Al doen ze het niet meer, want Willem Bart is met pensioen en Marianne Weber die heeft er geen zin meer in. Zo ontzettend jammer. Het is een heerlijk nummer en Marianne heeft het zelf gemaakt. Ode aan jou. Ook opgenomen. En tegenwoordig zit ze in Spanje. Ja, dat doet ze goed. Hebben jullie gisteren nog wat meegekregen van de Buma Awards? Of is het langs je heen geschoten? Het was een adembenemende avond. Want ja, Samuel Welten woont hier vlak in de buurt. Ik ken hem ook een heel klein beetje. Die kwam met kop en schouders overal bovenuit. En natuurlijk was er ook een ode. Jazeker. Aan René Karst. En ja, niet meer dan terecht natuurlijk. Maar... grote vriend Stef Eckel. Die heeft met hem samengewerkt. En die heeft een heel mooi liedje gemaakt. Daar gaan we nu even naar luisteren, jongens.

0: Onze sympathieke Stef Eckel. En we gaan met z'n allen naar... Die man heeft wat met boten trouwens. We hebben een woonboot. Nou ja, ga zo maar even door. Goed, we zijn aangekomen aan het knutselwerkje. En ik had het knutselwerkje maar net op tijd klaar eigenlijk. Ga eens even kijken wat ik ervan gebakken heb. Ik heb allemaal dingetjes klaarleggen. Moest even ingezongen worden en dergelijke. Maar ja, ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt.
1: Helaas, knutselwerkje.

Hitmonster Donny en Pretty Boy Robert van Hemert met, is het nou Visserman of is het Visserman? Ze verzinnen het toch maar mooi, hè, weer even. Het is helemaal top weer het nu nog. Hé, wat vonden jullie ervan? Geef eens even een reactie, want ik mag knutselen. Ik krijg een opmerking hier al, rot op met die Duitse troep. Dat is ook nooit goed, hè? Ja, jongens, Claudia, het is de dochter die ik nooit gehad heb. Anders had ze echt zo geheten. Dus ja, ik denk, ik maak hem.

voor Wijnand. En die staat ergens in Maarsen op een steiger. En of ik deze voor de crew wil draaien. Ik zeg alleen even niet welk bedrijf het is, als je het niet erg vindt. Hier is hoe ze.

Onze buurman Tino Martin. En hoe zeg ik jou dat het over is? Ja, jongens, Wijnand, het is toch echt hoe zeg ik jou? En dan dat het over is. Want Tino heeft namelijk ook nog een liedje gemaakt. Dat hoe zeg ik jou? Dus moest ik net eventjes een prachtig mooi liedje de nek omdraaien, zeg maar. En je moet even dit verzoekje ook helemaal opschrijven natuurlijk. Trouwens, wat heb iedereen? Het gaat allemaal over...

die rare, via de pagina. Terwijl we toch echt een 06-nummer hebben. 311-711-33. Ik denk dat het veel makkelijker is, maar de verzoekjes komen allemaal binnen via de website, zeg maar. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, maar kan je natuurlijk ook doen, hè. Info, apenstaartje. Nee, dat is www.hollandhit.nl. Nou, omdat jullie een hekel hebben aan Duitse muziek, doen we nog.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. Uit onderzoek van de politie bleek dat er in geen van die koffers gevaarlijke stoffen zaten. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. De politie onderzoekt nog of er een verband is tussen de verschillende incidenten op de treinstations. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. Ondanks een uitspraak van het Hoge Rechtshof staken de relschoppers de huizen van het gezin in brand en bekogelden ze militairen met stenen. De familie moest op de vlucht slaan naar het dak en werd later in veiligheid gebracht. 3 Israëlische militairen raakten gewond, er zijn ook 3 verdachten aangehouden. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. Engel kreeg eerder een taakstraf van 60 uur opgelegd vanwege een livestream en een tweet waarin hij opriep tot een verboden demonstratie op het Malieveld. Ook een tweet van Engel uit november 2021 ziet het Hof als opruiing. Met de uitspraak van de hoogste rechter is de zaak nu definitief afgedaan. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Eurocommissaris Jurgensen bevestigt dat hij hiervoor een voorstel zal indienen. Onder meer de VS en Frankrijk waarschuwden dat de strenge regels de levering van olie en gas vanaf volgend jaar in gevaar zouden brengen. Met het jaaruitstel wil Brussel de leveringszekerheid van olie en gas en de energierekening van consumenten beschermen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Hey!

0: Dit is even de hart van de ANWB.
1: Staat een file op de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Roermond-Oost. 20 minuten vertraging in 6 kilometer file. De N294 Eurmond-Sittard is nog steeds dicht bij Eindighausen door een ongeluk. En op de N310 Elburg-Arnhem een kwartier vertraging tussen Afrit Vierhout en Elspeet.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

Bissy, en we zijn er samen met ja, ook een buurman eigenlijk, hè? Yves Behrens, ja, zit hier ook vlakbij. Zo jongens, tweede uur. Tevens het laatste uur, voordat we gaan aanschuiven richting de klok van 3 uur is dit Holland Hit NL. Wela in de middag. Met nog even 3 kwartier. Een beetje herrieram en een beetje ja, loltrappen zullen we zeggen. Fijn dat jullie ook aan de andere kant zitten. Wela aan het lulijzer. En we gaan leuke muziek draaien. Ik heb weer even een playlistje klaargezet. Ben ondertussen een beetje aan het knutselen weer. Kijken of we dat nog wat aan kunnen uitpersen. Als jullie er überhaupt nog op zitten te wachten natuurlijk. Als je ons wilt bereiken, 06-311-711-33. Of anders gewoon eventjes via Holland Hit NL eventjes invullen wat je wil horen. Dan komt het hier terecht. En kom ik er niet aan toe, dan schuif ik het gewoon door naar de zwart. Want die zie je, nou, die hoor je zo meteen hier. Precies dat.

Ze zijn niet meer samen, Nick en Simon, maar dit blijft toch wel het leukste liedje van ze, Rosanne. Ik heb een hele dot verzoekjes en daar moet ik echt even wat aan gaan doen. Klussen is voorbij hier. Het knutselen, zullen we zeggen. Nee, ik ga er even een beetje aandacht voor geven, want anders loopt het te ver op. En nogmaals, wat vandaag niet kan bij mij, dat schuif ik wel door naar mijn grote vriend Raymond. Dus jullie komen sowieso allemaal aan bod. Dus, we beginnen even met de eerste. Ik heb een nummer van Chantal moeten zoeken en dat is een nummer van Danny Christian en Mieke. En wat zegt Chantal? Zij heeft afgelopen weekend heeft ze Danny Christian zien optreden. Ja, dat is een oude buffel geworden. Maar hij kan het nog steeds, want wij waren in de Mega Piratenfestijn tent een paar weken geleden. En daar trad hij met verf op, dus dat kan hij nog steeds heel erg goed. En laat die Danny maar schuiven, die zit ook inmiddels al een beetje in de 70, denk ik. We hebben een leuk liedje gemaakt met Mieke en dat heet Zaterdagavond. Dan gaan we nu even lekker naar...

Vond ik zo'n leuk programma waar hij aan meedeed. Met die oudjes allemaal. Gerard Cox. En de laaienlichter. Nou. Op het topje van de middag, zullen we maar zeggen. Het is 3:05. Hier op Holland.nl. En we draaien de gezelligste muziek die je maar kan bedenken. En je hoeft het maar aan te vragen. En ik had het beloofd om het weg te werken. Maar het komt er nu echt aan. Want ik heb ze even opgezocht en klaargezet. Nee, het is hard werk hier hoor. Nee, het begint op weg te werken te lijken. En het betaalt een partijtje.

We hebben nieuwe muziek van Jordy van der Boer. Nou, zo heet het nummer. Afgelopen week uitgekomen. En ik denk dat dit een veelbelovend iets is. Want Jordy gaat er wel komen, hoor.

De nieuwe nummers die uitgezocht worden bij ons op de redactie. Daar is Miranda verantwoordelijk voor samen met Raymond. Jonny van den Boer staat in de playlist bij ons. Het liefst de hele nacht. Ja, en ik moet eerlijk zeggen, sprankelijk nummer. Goede stem. Ja, wat ik zeg, dat gaat gewoon wat worden, jongens.

Ik doe het niet gauw hoor, want als plaatjes een beetje gejat worden, heb ik er altijd ontzettend veel moeilijk mee. Maar, want het origineel moet toch echt van drukwerk blijven. Maar voor René van het Plein maak ik een uitzondering. Is ook nieuw uitgekomen, een paar weken geleden. Schijn een lichtje op mij, in een feestversie.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. De treinstations van Utrecht, Rotterdam, Haarlem en Dordrecht zijn weer volledig vrijgegeven na ontruimingen vanochtend vanwege onbeheerde tassen en koffers. In Utrecht en Haarlem zijn in totaal 5 mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. Meer dan 100 Israëlische kolonisten hebben de terugkeer van een verjaagd Palestijns gezin op de westelijke Jordaanoever met geweld geblokkeerd. De veroordeling van viruswaarheid voorman Willem Engel voor opruiing in coronatijd blijft definitief in stand. Dat heeft de Hoge Raad vandaag besloten na het verwerpen van zijn cassatieberoep. En de Europese Commissie stelt de omstreden EU-regels voor methaanuitstoot met een jaar uit om een nieuwe stijging van de energieprijzen te voorkomen. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Voor reclamemontage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar

0: we barsten van het talent in Nederland. Juri Sprengels en ik doe het licht wel uit. Ja, had een kind van me kunnen zijn. Dat doe ik ook heel regelmatig namelijk. Nog een kleine 20 minuten mensen en dan zit dit programma er ook alweer op. Dan hebben we officieel de tweede dag van de programmering. Marcel Boog die zit nog met het spreekwoordelijke kontje in Spanje. Komt ook wel weer een keertje terug, denk ik. Hè? Vrijdag heb ik begrepen. Ik had beloofd om eventjes de lijstjes te gaan wegwerken. Nou, wat ik nu in de agenda heb staan hier. Nou, ik moet een liedje voor Wendy draaien. Die staat al klaar. Dat is Frans Feuring met Feesie. Dan moeten we nog een nummer van Sanne. Monique heeft er nog eentje. Lotte heeft er nog eentje. En Jeroen uit Breda. Maar dat gaan we echt nog behandelen. En wat ik zeg, kom ik er zelf niet aan toe. Dan schuiven we het gewoon door naar het volgende uur. Het komt allemaal goed, jongens. Maak je geen zorgen. We zijn er de hele dag. Maar liefst 24 uur zelfs. En we zijn blij dat jullie erbij zijn.
1: Nederlandstalige hit. Nederlandstalige hit. Holland Hit NL.
2: Hey maat, waar is het feestje dan? Tijd om te knallen, vrienden.

Jongens, rete populair in Oost- en Noord-Nederland. Fondsveuring en feestie gaat heel Nederland veroveren. Let maar op. Nieuw talent, wat ik al zei. We barsten er op dit moment van. Het zijn allemaal jongens die gewoon een kans hebben om volgend jaar ook bij die Buma terecht te komen. Dat zou eigenlijk zomaar kunnen, hè? Dit was een nummer voor Wendy, speciaal aangevraagd. Nou, deze heb ik voor jou opgezorgd, Monique. En je praat alleen maar over Saturday Night. En dat is een nummer van Wakefield, maar dat heb je er niet bij gezet. En ik vermoed eigenlijk, omdat je niet weet dat het Wakefield is, maar als het niet goed is, dan hoor ik het wel. Maar deze in ieder geval, het is een lekker hompie-bompie nummer.

Ja, jongens, deze is aangevraagd. Maar van jezelf draai je natuurlijk niet echt gauw wat. Dus we gaan maar heel gauw verder. Lieve Richard, dat je dat zegt. We vinden de tekst van jouw nummers heel erg mooi. Ja, dat doen we ook wel een beetje ons best op. Maar echt beroemd worden we er niet mee. Tjonge, jonge. Nou goed, wat niet is, kan nog komen natuurlijk. Heel erg leuk dat je er hebt aangevraagd, Mieke. En, ja, ik weet waarom, dus dankjewel. We zitten alweer op het tijd zijn van 3:15. En dat betekent dat we nog maar een paar minuten te gaan hebben. Dan is het alweer klaar, jongens, voor vandaag. En de time flies. Dat is wel een prachtige wereld. Oh, ik ga zometeen even een terrasje op, als jullie het niet erg vinden. Ook zo'n knijtertje, Damien van Os. Met zijn diamanten ring. Toppertje.

grote naam hebben ze voortgebracht daar in Duitsland. Maar Annemarie Zimmerman hoort daar zeker bij. Ik heb een verzoekje. Ha, het zal niet. Ja, die gaan we wel even doorschuiven allemaal. Maar ik maak even van een uitzondering. Dat is voor mij best wel een belangrijke, want daar ligt nog wat. We gaan heel even naar Den Haag toe, naar de Leiweg. Zeg ik verkeerd. De Henry Vaarsdreef naar Isabellaland. En daar hebben we een gezamenlijk belang bij. Want we gaan even een nummer draaien van Ben Valkenburg. Ik weet dat heel veel mensen hem niet echt kennen, maar voor ons is het een grote held. En hij, als je dit nummer hoort, zeg je, oh, dat is Ben Valkenburg. Dat wist ik helemaal niet. Ik zeg altijd tegen Ben, beter goed gejat dan slecht verzonnen. Dat is in dit geval ook zo. Dus even kijken, die gaan we zo meteen even draaien. Nou, daar kan ik allerlei namen bij noemen, dat gaan we even niet doen. Maar die komt er zo meteen aan. Dan hebben we nog inderdaad, en dat is wel een dingetje. Want dan moet ik even terug naar mijn andere schermpje, als dat ook lukken wil. Want ik moet even wat doorschuiven. Dat gaan we knijteren het gewoon even richting Dordrecht zo meteen. Er is nog een Monique die wat aanvraagt. We hebben Lotte nog. Even kijken, Jeroen ook nog. Ja, weet je, wat ik al zei. Ik denk dat ik Raymond er even mee op ga zadelen. Dan kan hij heel eventjes aan het werk zo meteen. Nou, dan doet hij ook eens wat, toch? Of niet? Dus dan gaat het zo meteen even bekijken. Allemaal leuke en lieve berichtjes. En weet je, fijn dat het allemaal kan op deze tweede officiële dag van Holland Hit NL. En in aanloop zeg maar naar een wat groter bereik, zeg maar, want dat is de bedoeling. En we kunnen natuurlijk die hele DHB Plus kunnen we niet peilen. Dus we moeten het voorlopig nog even met die streams doen. Maar her en der heb ik gezien de reacties wel het idee dat mensen toch wel in de auto zitten en noem maar op. Dus. Nou, dat voelt ontzettend goed. Waar kan je ons bereiken? Dat is Holland Hit NL. En dat doen we even .nl in, want dan kom je erop uit. Daar hebben we een hele mooie website voor gemaakt. En later even een berichtje achter. Helaas, voordat onze grote vriend de techneut op vakantie ging, is de app net niet op tijd klaar. Dat is wel even jammer. Maar goed, er wordt aan gewerkt. Als het goed is, is die binnen 14 dagen in de lucht. En dan kun je interactie krijgen op je mobiel. Ja, dat hebben we ooit al een keer gehad, maar zagen daar niet echt het nut van in. Want je hebt toch een website? Nee, die app die gaat er komen. Ja, voor de rest

Speciaal voor de luidjes van Isabella Land. Ben Valkenburg, trots op jou. De mega kroegenhit. Nou, dat is het zeker wel geworden. Wij gaan even naar een dame die al lang niet meer bij ons is, helaas. Ze was trouwens een enorm goed presentatrice bij Radio Utrecht.

Zo zonde dat het niet langer kan. Ah, ja, dat vind ik nou echt jammer, want ik hou van die vrouw. Jongens, dit zit er alweer op. Bedankt allemaal voor het luisteren. En ik ga zeggen dat wij naar... we gaan doorschakelen richting Dordrecht. En in dit geval ook niet hoe dichter bij Dordrecht het wordt. Daar zit mijn heerlijke kale knikker zit klaar om weer een programma te presenteren. En dat heet Music Box. Raymond de Zwart. Tot 6 uur vanavond. Ja, heel langzaam proberen we die lineaire programmering op orde te krijgen. Ja. We hebben wat aanloopfoutjes gehad.

0: komende wel. Heel veel plezier vandaag. En ik zou zeggen bye bye, zwaai zwaai en tot een volgende keer. En dan hoop ik dat jullie weer luisteren. Want ja, dat zal toch wel heel fijn zijn dat jullie blijven luisteren. En daar zijn we ook heel erg blij mee. Iedereen veel plezier met Raymond. Ik zeg, schakel maar over. Adios.
1: Het is 3:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland wil samen met 4 andere Europese landen vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Volgens de Griekse regering richt de samenwerking tussen Nederland, Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland zich op Rwanda als eerste partnerland. Het doel is dat het systeem eind volgend jaar volledig draait. Met het plan hopen de landen uitgeprocedeerden aan te sporen om sneller... Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Alle pogingen van Gillis om via een kort geding extra tijd te winnen voor een nieuwe taxatie werden door de rechtbank van tafel geveegd. Die oordeelde dat de huidige taxateurs onpartijdig zijn en ook door Gillis zelf al eens waren ingeschakeld. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slovaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. De vermoedelijke dader is een scholier van tussen de 13 en 15 jaar oud. De situatie is volgens de politie inmiddels onder controle. President Pellegrini heeft geschokt gereageerd en wijst naar de maatschappelijke sfeer van onverdraagzaamheid als mogelijke invloed op dit soort geweld. Vorig jaar stak een tiener een docent en een medeleerling neer op een school in Slowakije. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Bij de internationale politieactie zijn 7 verdachten opgepakt. De toestellen werden samengesteld in Azië, via Nederland en Duitsland verhandeld en zorgden ook voor tientallen miljoenen euro's aan ontduiking van BTW. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Valt een reuze mee met de files in Nederland op dit moment. Wat langzaam rijdend verkeer op de A7 vanuit Den Hoeven naar Heerenveen. Bij Kornwerderzand een klein kwartiertje vertraging. 2 kilometer langzaam rijdend verkeer daar. Op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Rotterdam Overschier. Een kwartier vertraging door 5 kilometer langzaam rijdend verkeer. Het rijdt langzaam vanaf Vlaardingen. En op de N207 Alphen aan de Rijn Berg Ambacht. Bij Moordrecht 2 kilometer file met 10 minuten oponthoud.
4: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
5: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
6: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
5: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
4: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
5: Voor elk evenement

0: Super dat je dat weet, hè?
1: Ja.
0: Het is wel leuk als iemand van je houdt, jongens. Zo. 3:07. We zijn er weer met het programma Music Box. Ik zit er weer helemaal klaar voor. Het is wel een beetje vroeg, maar ik heb een lekker biertje erbij ingeschonken. Dat hoort er een beetje bij zo. We moeten het wel een beetje rustig aan doen. Dat sowieso. Kreeg ik gisteren even op mijn donder. Je moet wel een klein beetje opletten dat je niet te veel gaat drinken. Ja, eigenlijk mag het helemaal niet, hè. Als je het programma doet met me. Maar goed. Hey, gezellig dat je erbij bent. Het is mooi weer in Nederland. Als ik zo door het studioraampje heen kijk, dan is het heerlijk weer. Gisteren draaide ik nog even een plaatje, jongens. Ik moet het eigenlijk heel goed dag doen, volgens mij. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Moet je eens kijken, wat een dag vandaag. Het is zelfs lekker warm buiten. Voordat ik net het programma over ging nemen van mijn grote vriend Marcel Wela, zat ik lekker even in de tuin bij mij. Even wat het mooie weer nog te genieten. En dan op de achtergrond natuurlijk de muziek van Holland Hit op. En dan zegt zo'n meneer tegen me, die kale bats uit Dordrecht gaat zo draaien. Nou, wat dat wel een probleem is, of althans, dat is wel makkelijk dat je een beetje kaal bent. Dat ze even niet kunnen zien dat je een beetje ouder begint te worden. Dat is wel als je een beetje grijs begint te worden, hè. Dat is dan een man aan de andere kant. Ja, zo kunnen we lekker tegen elkaar doen. Hey, ik zeg nogmaals goedemiddag. We gaan een leuk gezellig programma maken tot 6:00 vanavond ben ik bij je. En wat gaan wij allemaal doen in dit programma? Nou, hij komt 3 keer voorbij. De Rembrandt Zwart Duwplaat. Doen we zo meteen rond de klok van 4:30, 5:30. 6:30 hoor je hem nog een keer voorbij komen. Dan even naar de derde keer de Duwplaat gedraaid hebben. Gaan we de verjaardagen doen. Welke bekende personen zijn er jarig vandaag? Je gaat het allemaal van mij horen als jij hem gewoon lekker aan laat staan op jouw Nederlands nummer 1. En wat gaan we nog meer doen? Nou, natuurlijk de rubriek Oude Meuk is leuk. Ook die gaan we voor je doen. Dat doen we door het hele programma er een beetje heen. En straks om 4:15, we gaan het een kwartiertje uitstellen. In verband met wat andere dingen die hier ook gedraaid moeten worden, gaan wij Holland stilzwijgen doen. Dus dat zijn de onderdelen van het programma. En ik heb een hele leuke lijst met leuke platen klaarstaan. Jongens, we gaan er lekker snel...

De eerste plaat die ik draaide, jongens, is meteen een bezoekplaatje. We draaiden hem even speciaal voor Jan Boog uit Hilversum. Deze plaat van de Bee Gees en Alone. Nogmaals hartelijk welkom. Dit is de leukste. Je luistert naar Holland Heert. En ik zei het al, het is mooi weer in Nederland. Als je zo een beetje naar buiten kijkt, dan kan je het zelf ook zien natuurlijk. Misschien zit je wel lekker op het terras. Ik hoorde net mijn grote vriend Marcel Wela zeggen in zijn programma dat hij, als hij klaar is met draaien, dat hij even een terrasje op gaat zoeken. Nou, ik zou zeggen, dan was de proost daar aan die kant. Muziek van onze Janus. Hier is een zomerdag.

Natuurlijk zeggen dat we niks mogen klagen, jongens, van het mooie weer de afgelopen zomer. Toch? Ik kan me niet bedenken hoe vaak ik eigenlijk in mijn zwembad heb gelegen. Best wel vaak eigenlijk deze zomer. En ik moet eerlijk zeggen, het kan mij niet warm genoeg zijn. Ik hou ervan van het mooie weer. We gaan alleen wel een beetje die rotperiode tegemoet. Althans, dat weet ik zelf, een rotperiode. De winter, kou, ijs, sneeuw. Daar heb je helemaal drie keer niks aan. En we gaan ook weer op naar de winterperiode, wat ik al zei. Maar natuurlijk ook de kerstperiode. Gaan we de kerstboom allemaal weer opzetten. Is wel gezellig natuurlijk. Dan zeggen ze altijd, de kerstperiode is de mooiste tijd van het jaar. Nou, dat vind ik eigenlijk helemaal niet. Ik vind eigenlijk persoonlijk de zomer het leukste tijd van het jaar. Lekker buiten. Misschien in de tuin, misschien op een balkonnetje. Als je geen tuin hebt. Barbecue'tje aan. Nou, wat wil je nog meer eigenlijk dan? Maar goed, we kunnen er nog even van genieten, jongens. Morgen is het ook een mooi weer. Dus ik zou zeggen, geniet toch een beetje van die zomerstralen. Zonnestralen, lekker op je huidje. Nou, ik krijg net al even te horen dat er meer mensen zijn die lekker vroeg aan het proosten zijn. Tegen iedereen die ook een drankje heeft genomen, of als een flesje opengetrokken of zo. Kan ook gewoon een colaatje zijn, zeg ik tegen iedereen proost. 24 uur per dag, 7 dagen in de week zijn we bij je met het beste van eigen bodem. Met een vleugje internationaal. Mocht je toevallig in Midden-Nederland wonen, dan kun je ons gewoon lekker meenemen op die DAB+, jongens. En dat gaan we uitbreiden, hoor. Dat ga ik je wel beloven. Ik zeg normaal zo zelf dat je erbij bent. Mocht je ons willen bereiken, 06-311-7133. Dat is het nummer. Ik zou zeggen, laat het maar komen.

Muziek van Robert Pater. Was dat in Soms heb ik heimwee. Nou, dat heb ik een hele tijd gehad hoor, heimwee. Bijna, ik denk dat het... Nou, moet ik wel even denken hoor. Ik moet... Nou, ik denk dat ik een band eigenlijk niet gedraaid heb, jongens. Maar we zeiden, waren gisteren natuurlijk ook weer. Ging niet helemaal vlekkeloos. Vooral in het begin. Maar goed, dat hebben we even achter ons gelaten. Nou, de eerste verzoekplaatjes, die komen al lekker binnen, jongens. We gaan er alvast eentje draaien natuurlijk. Ik kreeg een verzoekplaatje van Monique uit Rotterdam. Maar het mooiste stadion van Nederland staat natuurlijk. En de beste voetbalclub uit Nederland natuurlijk. Zou ergens anders daar niet zo mee eens zijn. Maar goed, dat maakt allemaal niet uit. Hoe dichter wij door, hoe gezelliger het wordt natuurlijk. En diezelfde Monique die vraagt die plaat dan speciaal voor haar vriendin. Ik weet niet of die vriendin gezellig bij je thuis zit te luisteren. Laat me dat even weten, vind ik altijd leuk. En wat ik ook nog leuk vind, hoe kom je zo bij Holland Hit terecht? Dat vind ik ook even leuk om te weten. Laat me dat even weten. Nou, voor jullie dan deze. En natuurlijk voor ons ook. Dankjewel Monique trouwens voor het aanvraag.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Nederland wil samen met Duitsland, Oostenrijk, Denemarken en Griekenland vanaf begin volgend jaar uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar een land buiten de EU. Rwanda is als eerste in beeld. Peter Gillis mag de executieveiling van 3 van zijn vakantieparken niet uitstellen. Dat heeft de rechter in Den Bosch besloten. Investeerder Mark van Rooij eist tientallen miljoenen euro's aan achterstallige leningen en rente van Gillis op en laat de parken donderdag veilen. Een docente is om het leven gekomen bij een steekpartij op een school in het Slovaakse Staskov. 2 anderen raakten gewond. En in 19 Europese landen, waaronder Nederland, zijn doorzoekingen gedaan in een omvangrijk onderzoek naar smartphonefraude. Een bende verkocht op grote schaal oude telefoons als nieuw, wat leidde tot naar schatting 300 miljoen euro aan schade. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poel, reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poelreclame.nl.

weet wat hij vraagt voor een optreden, jongens. Moeten wij bijna een half jaar voor werken, denk ik, als het niet meer is. Dat doen ze zo een aantal keer op een avond, zo'n feestje natuurlijk. Lieve single van Gerard Joling was dat bij de leukste Holland Hit. En daarvoor hoorde je natuurlijk Julio Iglesias en zijn La Paloma.

dame die in Dordrecht een eetcafé had waar ze zelf ook met regelmatig zong. Ik heb het natuurlijk over Daantje. En Ga is een oud nummer natuurlijk van André Hazes. Die komt zo meteen nog een keer aan bod. Ik heb een verzoekplaatje gekregen van André Hazes. Gaan we zo meteen voor je draaien natuurlijk.

Het zou zomaar kunnen dat je hierop gedanst hebt, jongens, vroeger. Brooklyn Brawls en Queens Band. En wij kennen het natuurlijk gewoon, het is afgekort. De BB&Q Band. Plaatje de jaren 80. Plaatje on the beat. Hey, het is de hoogste tijd.

0: Holland Hit NL. Holland Hit NL.
1: Platen kunnen vrij zwaar zijn. Raymond de Zwart helpt zijn handje. Dit is de Raymond de Zwart Duelplaat.

0: eigenlijk bedoeld met die blote brasa? Allemaal van die rare taal, ik hoor het regelmatig ergens voorbij komen. Wat ze daar nou mee bedoelen, ik zal het god niet weten. Mocht je dat zelf wel weten, laat het me dan even weten. Want, ik wil dat graag van je weten. Wat bedoelen ze daarmee? De Rijmen en Zwarte Duwplaat, straks om half vier, nee, half vijf is het alweer dan. Gaan we er nog een keer draaien.
1: Van speakerbox tot speakerbox klinkt musicbox.
0: Hey jongens, en als je een plaatje bij me aan wil vragen, dat je denkt van, oh ja, ik weet er ook nog wel eentje. Laat het me dan gewoon even weten. Door middel van een WhatsAppje. Mag allemaal naar dit nummer 06-311-7133. Ik krijg allemaal foto's in één keer voorbij. Mensen die lekker gezellig aan een tafeltje zitten. Misschien, ja, volgens mij is dat buiten ergens. Op het terrasje, biertje erbij. Is dat gereserveerd op? Nou, dat is helemaal lekker, toch?

0: ochtend is het al een beetje lastig als je een beetje verkouden bent, jongens. Dan moet ik even de microfoon een beetje dicht doen, anders ga ik rekenen hoesten. Dus een beetje raar gehoor als je dat zo in de microfoon doet. Hey, ik heb een verzoekplaatje binnengekregen van Henk en Manon uit Naarden vandaan. Of ik een plaatje wil draaien van André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen. En dat allemaal speciaal voor de marren van het buurtbarbecue. Ik weet niet of jullie nu gaan barbecuen, daar komen we zo aan. Hè. Even een uurtje rijden, maar dat geeft niet. Ben ik voor het eten, ben ik er wel. Laat het maar weten. Nou, we gaan er natuurlijk draaien. Speciaal dus voor al die mensen daar van de buurt barbecue. Alle mannen al daar. De koning van het Nederlands levenslied. André Hazes op de leukste Holland Hit. 24 uur per dag. Het beste van eigen bodem. Een vleugje internationaal.
1: Ik heb het goed

0: elkaar gedraaid natuurlijk in Holland stilzwijgen. Als ik wel Robbie Zorn. We gaan naar de barbecue. Dat was eigenlijk even een plaatje speciaal voor degene die net even een plaatje aan gevraagd hadden bij me. Waar ik ze een barbecue, waar een barbecue plaats gaat vinden. In Naarden ergens was dat. We zijn zo weer bij terug aan de andere kant van de klok van 4 uur. We zijn er tot 6 uur avond.
1: Het is 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse FBI, staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Tussen 2015 en 2022 werden ruim 2000 toeslagenkinderen uit huis geplaatst, vaak vanwege de financiële nood door de affaire. De jongeren willen nu eindelijk duidelijkheid over welke informatie tot hun specifieke uithuisplaatsing heeft geleid en wat de precieze rol van het schandaal hierin was. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en er waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Morgen wordt het opnieuw uit.

0: Uitzonderlijk warm met 22 tot mogelijk 28 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhit.nl.

Yo, nou, ik begrijp dat we weer zijn. Ja, dat kan af en toe eens even gebeuren, jongens. Een nieuw radiostation natuurlijk. Althans, we zijn natuurlijk geen nieuwe radiostation, maar in een hele nieuwe versie. En er gebeuren af en toe nog even een paar, af en toe een beetje gekke dingen. Maar goed, daar gaan we even niets verder over. We zijn er weer. Ik zeg, in ieder geval een bijzonder goedemiddag. We gaan gewoon lekker door, jongens, met de muziek draaien. Even een plaatje speciaal voor mijn grote vriend Arno Haijema. Hier is Per van Lam. En dat bruine café.

Spencer zelfs even gedraaid voor mijn grote vriend Arno Haaienma. Jongens, ik heb nog een verzoekplaatje binnengekregen van Desiree. Of ik een plaat wil draaien speciaal voor Eve Janne.

0: Rutger van Warneveld, dat had hij een hit hiermee, hè? De zon ziet. De zwoele zomernachten. We moesten hem even draaien, speciaal namens Desiree. Voor haar kleindochter was het volgens mij. Evianne. En ze was een hele leuke, lieve meid, werd er gezegd. Nou, dat zeg ik dan ook gewoon even bij. Hey, we gaan even ruimte maken voor de headlines van het nieuws. We zijn zo weer bij terug na dat gebeuren, jongens. En dan zou ik zeggen, gaat u gang maar.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. De Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. En ruim 300 kinderen van slachtoffers van het toeslagenschandaal willen dat de Tweede Kamer een onafhankelijk onderzoek begint. Vanmiddag overhandigden ze hierover een brief aan Kamerleden. Het weer zonnig en droog bij zo'n 22 graden in Noord-Holland tot plaatselijk 28 in Limburg en waait een zwakke tot matige zuidoostenwind. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Reclame, montage en onderhoud.
3: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

Ik heb het natuurlijk altijd al een beetje gezegd. Het beste van eigen bodem. Een vleugje internationaal. Je hoort het bij Holland Heert. En dat zo 24 uur per dag. 7 dagen in de week. Chaz en Dave. Ook weer zo'n plaat uit de kast hierachter. Het Holland Heert hitarchief.

moest even een plaat draaien, vrienden en vriendinnen. Speciaal voor Desiree. Nou, deze draai ik namens mij voor Desiree. De speciale remix-uitvoering van Francie Bauer. Hebben we opnieuw uitgebracht samen met Billy Dans. De heren van Avro Bros. Heb je even voor mij. 9 minuten over 4:30 is het. Dit is de leukste familiezender van Nederland, natuurlijk Holland Hit. Dit is Wilfred Bellens samen met Willeke Schonewille.

0: vorderen. Het is wel lekker weer. Dan gaan we er maar een beetje. Daar houden we ons maar een beetje aan. Je luistert naar de leukste.
1: Jouw Nederlandse nummer 1. Holland Hit NL.
0: Met de zwarte roer. En tot 6 uur ben ik bij je. Zij heb ook weer een keer een nieuwe single uitgebracht. Hier is Amanda Steenwijk. En één blik is genoeg. Ja, dat vind ik ook.

Platen kunnen vrij zwaar zijn. Raymond de Zwart helpt zijn handje. Dit is de Raymond de Zwart Duelplaat.

Een hele week lang is deze plaat Rebel Zorg duurplaat. De Blote Braza. Hey jongens, je luistert naar Holland Hit FM. Zeg ik het weer. Ik moet er even aan wennen, jongens. Geen FM zeggen. Gewoon Holland Hit NL. Het is 12 minuten voor. Ik kreeg een verzoekplaatje binnen. Die gaan we natuurlijk even draaien ook. Ik ben zelf een Magdehuizer. Kada die.

zou hij er net zo'n groot succes mee hebben met deze plaat als Iberische? Dan kunnen we natuurlijk van terug in de tijd. William Jans, hij doet het keurig netjes in de Spaanse draaien. Daar hebben we speciaal voor Magda Huizer. Wat gaan we doen? We gaan even een plaat draaien speciaal voor Gerry van der Straten. Ik weet dat ze dit een lekker plaatje vindt. Dus Gerry, deze is voor jou. Er zijn een aantal luisteraars van de Holland Heert die eigenlijk bijna van het hele begin erbij zijn. Hier is Rob de Nijs. De foto's van vroeger.

Muziek van Rob de Nijs. De foto's van vroeger. Speciaal voor Gerrie van der Straten, jongens. Hey, we gaan even een plaat draaien. Die had hij eigenlijk al aangevraagd bij me. Maar ik ben hem helemaal nog even vergeten te draaien. Een plaatje speciaal voor Jan de Geerts, voor Claudia de Geerts.

The Beach Boys. Ja, wat een gedoe zo hier. Speciaal voor Jan de Gids, voor Claudia de Gids. En voor iedereen die daar aanwezig is. We gaan nog een verzoekplaatje draaien. Die draai ik even speciaal voor Ronald van de Huisteden, Monique Rijzen. Uit Hilversum, of ik voor hun een plaat wil draaien. Nou, bij deze dan. Hier is Jantje Smit. Oh ja, doe maar gewoon Jan Smit. We spreken elkaar zo meteen aan de andere kant van 5 uur voor het laatste gedeelte.

0: Het is 5:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Holland Hit NL. Waar de 3 miljard euro voor de geschrapte bezuinigingen op de uitkeringen vandaan moet komen, blijft nog even onduidelijk. Het kabinet wil namelijk eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. En levert dat gesprek te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen defensie en justitie en infrastructuur worden in dat geval ontzien. Ondertussen schorten de vakbonden al hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. Er is dit jaar 193 miljoen euro beschikbaar, ruim 3 keer meer dan vorig jaar. Er moeten zo'n 500.000 huishoudens kunnen worden ondersteund. De aanvraagperiode is verlengd tot 7 mei en ook papieren aanvragen worden nu toegestaan. Experts noemen het fonds een welkome, maar tijdelijke oplossing die bovendien voorbij gaat aan huishoudens met verborgen energiearmoede. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. Het gaat volgens bronnen om de al eerder veroordeelde hacker Pepijn van der S, die pas sinds begin dit jaar weer vrij was. Hoewel Shiny Hunters bekend is van de grote hack bij Odido en een bij de Amerikaanse

0: FBI staat de Nederlandse man daar los van, zo blijkt nu. En de Consumentenbond en twee andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. De organisaties maken zich grote zorgen over de privacy, nu mensen op straat ongemerkt gefilmd en lastiggevallen kunnen worden. De autoriteit persoonsgegevens waarschuwde eerder al voor de risico's. En in de Tweede Kamer gaan stemmen op voor een verbod op de populaire videobrillen. Maar het kabinet wil dat nog niet. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
4: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
3: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
3: Voor elk evenement.

vind het gewoon een lekker gezellig plaatje, jongens. De Holland Hit Tip van deze week. Nieuwe single van Sander Kwarten. We hebben dat ergens opgezet. Ik weet nog niet eens waar op. En hij reageerde meteen. Hij heeft zelf ook op zijn eigen site gezet. Dat die hit tip is bij Holland Hit. Dat vind ik wel leuk. Nou, het is 7 minuten over 5. Het laatste gedeelte alweer van dit programma. Deze dinsdag 29 september, jongens. Het is bloedje warm buiten. Was het even buiten. Ik moest even een paar visjes even terugbrengen. Even in de krat gooien en zo. Anders krijg je zo'n zootje binnen. En dat wil ik niet. Maar ja, het is echt zo'n zomerdag, jongens. Lekker. Ik heb best wel even een zomerplaatje draaien zo nog. Volgens mij morgen is het ook een mooi weer. We gaan een beetje naar het eind van de zomer natuurlijk toe. Nog een aantal leuke, lekkere dagen. Waar we natuurlijk nog een beetje van kunnen genieten van het mooie weer. Ik begreep er een beetje uit dat mijn grote vriend Marcel Wela lekker ja, op het terrasje zit ergens aan een biertje. En degene die er allemaal mee zitten natuurlijk ook Marcel, zeg ik proost. Neem er eentje. Ja, dat mag ook wel een paar zijn. Dat vind ik helemaal niet erg. Als je het een beetje naar je zin hebt, dan is het prima. En jongens, wat ik aan jou wil vragen. Laat mij eens even weten, wat zit er onder het dekseltje van jouw pannetje vanavond? Wat ga je eten vanavond? Wil je dat met me delen? Laat het even weten onder 06-311-711-33. Ik ga het nog een keer noemen natuurlijk. 06-311-711-33. Wat zit er onder jouw pannetje vanavond? Wat ga je eten? Nee, onder het dekseltje van het pannetje natuurlijk. Hè? Niet onder het pannetje zelf. Maar dan staat een vuurtje. Nou, nog één keertje dus. Dan onder het dekseltje van jouw pannetje. Wat zit erin? Laat het me even weten. Vind ik gewoon even lekker. En even leuk. Nou, ik ga lekker... lofje eten. Met een tonijn. Er doorheen. Dus voor gewoon een tonijnsalade. Dus niet koken en zo. Dat vind ik niet lekker. Maar goed, laat hem even weten. Waar zit jij al vanavond? Wat ga je eten? Vind ik altijd even leuk om te weten. Dan moet ik wel even de juiste knop.

Even lekker terug in de tijd, jongens. Met Boney M. Plaatje dat met regelmatig draaien op Bruiloft en feestpartijen. Zo. Brown Girl in the Ring. Zit je lekker in de auto, jongens. Mee te luisteren naar Holland Heert. Hartelijk welkom. Wij nemen je mee naar huis.

hoort natuurlijk altijd bij Holland Hits. Heel snel de nieuwe muziek. Nieuwe single van Jaman. Samen met Els Bakker. De sleutel van mijn hart. Nou, die geef ik niet zo snel te koop eigenlijk, die sleutel van mijn hart. Moet ik eerlijk zeggen. Het is 18 minuten over 5 uur. Je luistert naar Holland Hit FM. Zeg ik het weer. Holland Hit NL.

muziek van Eve Berensen. Plaat die ooit een keer op Single Share verschenen door Quincy. Wat ik zo dacht, jongens, dat is het origineel. Maar dat is ook het origineel, namelijk niet. Dat is van Clouseau. Ja, wist jij dat? Wist ik het ook. Nou, ik wist het dus niet, dus wist jij het ook niet. Hahaha. Hey, het is 9 minuten voor. Het tijd zijn van 5:30 alweer. Jongens, wat gaat die tijd hard. Het programma zit er alweer bijna op. Wel een beetje met schokken, zeg maar. We hopen dat we morgen dat ze beter kunnen doen. Wat er nou precies aan de hand was, weet ik ook niet. Maar we zijn er nog steeds natuurlijk op die leuke familiezender. Ik kreeg net even, althans dat gaf ik even door. Wat zit er onder jouw pannetje vanavond? Wat ga je eten vanavond? Wil je dat met ons delen? Ronald van Huis, staat samen met Monique Reijzen. Zij gaan lekker gezellig poffertjes eten. Heerlijk. Een beetje van die poedersuiker erop en zo. Magne Huizen gaat koulash eten. Dat vind ik ook wel lekker. Als ze maar niet van die vet dingen aan het vlees zitten, vind ik het al prima. Dan vind ik het heerlijk namelijk, jongens. Koulash, dat vind ik heerlijk. Nou, wat ga jij eten vanavond? Wil je met me delen? Laat het even weten. 06 11 7 311 711 33.

Nou, ik dacht, jongens, we kunnen deze plaat al een keertje draaien nog. Voordat het helemaal voorbij is, dat is de zomer. MK Marina, was dat. Hey, ik krijg nog een verzoekplaatje weer van Sis Bakkie. Ook zij is er gezellig bij natuurlijk bij Holland Hit. Of ik voor iedereen die luistert naar Holland Hit een plaatje wil draaien, natuurlijk ook voor haarzelf. Iets van Suzanne en Freek.

0: 24 uur per dag. 7 dagen per week. Holland Hit NL.
1: Holland Hit NL.
0: Van de eerste tot de laatste noot. Ervaar muziek als nooit tevoren met Raymond de Zwart.
2: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord en kijkt dan waar er kan worden bezuinigd. Ondertussen schorten de vakbonden hun acties op om het overleg een kans te geven. Het noodfonds Energie opent op 4 januari opnieuw de deuren voor huishoudens met een laag inkomen en een hoge energierekening. De 24-jarige Amsterdammer die werd opgepakt in het onderzoek naar hackersgroep Shiny Hunters wordt nu ook verdacht van het uitlokken van 2 moorden in het buitenland. De politie vond op zijn laptop informatie over de plannen. En de Consumentenbond en 2 andere organisaties eisen dat Meta de verkoop van zijn slimme camerabrillen binnen 2 weken stillegt. Als dat niet gebeurt, stappen ze naar de rechter. Het weer vanavond en vannacht wisselend bewolkt, maar wel droog bij vannacht 13 tot 18 graden en een overwegend matige zuidoostenwind. Ook morgen wordt het weer uitzonderlijk warm met 22 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
3: Voor reclamemontage en onderhoud.
4: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

Een van de platendraaiers speciaal voor Claudia, Claudia de Gids. Ze vroeg eigenlijk een plaat aan van Elvis. We draaiden alleen Bouke, vond ik je deze ook leuk vond natuurlijk. En in de ghetto. Het is alweer half jongens, bijna zijn we alweer aan het eind van dit programma gekomen. We gaan die tijd hard, hè.

0: muziek van Omar. Samen met Snelle. En de laatste. Nou, dat is nog niet de laatste plaat die wij gaan draaien, jongens. Hoor je. We hebben nog een half uurtje te gaan.
1: Oké, Omar.
0: Hey, ik ga een plaatje draaien. Speciaal voor mijn grote vriend Richard. Voordat ik dat ga doen, ga ik even vertellen dat wij nog een berichtje hebben gekregen. Jan de Gids die, laat mij even een aantal foto's zien. Want hij gaat eten vanavond. Volgens mij zijn dat aardappelkroketjes. Lekker in de oven. Een paar dobbertjes. Ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet zou eten. Dat is al een hele tijd geleden dat ik dat gegeten heb. Dat kan ik je wel meteen vertellen. Ik vind dat een beetje konijnenvoer eigenlijk. Maar goed, en dan lekker een stukje vis ergens volgens mij is dat. Wat er in de braadpan zit. Dat is wel lekker, jongens. We gaan nog één plaat draaien. Daarna gaan wij hem voor de derde keer draaien. De Remmers hoort duwplaat. Maar eerst even voor Richard deze plaat. Muziek van Procol Harum. En The Wider Shade of Pale. Een plaat in 1972. Gaat het op 40 van 72.

0: Gezellig!
1: Platen kunnen vrij zwaar zijn. Raymond de Zwart helpt zijn handje. Dit is de Raymond de Zwart Duelplaat.

is af en toe een beetje moeilijk, jongens. We hebben namelijk een hit-hip. Welke plaat gaan we dan hit-hip doen en welke plaat gaan wij dan bombarderen tot duwplaat? Ik moet altijd een beetje eerder zijn dan de rest natuurlijk. Dat ik zeg van, nou, dat kan niet wel eens met duwplaat.

0: Nou, nog een keertje dan.
1: Ja, ja, ja, meisjes met rode haar.
0: Ik heb deze man best wel heel goed gekend eigenlijk. Arne Jansen, helaas niet meer onder ons. Ik heb al eens een keer verteld op de radio dat deze man het niet meer kon verwerken. Dat hij, althans dat dacht hij zelf, dat hij nooit meer zo'n knallen van een hit zou maken als deze plaat natuurlijk. Meisjes met rode haren. Maar had hem even de tijd gegeven. Het Nederlands repertoire is momenteel zo populair. Ik denk dat hij de ene hit daar wel een hit gescoord zou hebben. Maar goed, daar kunnen we lang en breed over blijven praten. Hij is helaas niet meer onder ons. Hij zit een feestje aan het bouwen daarboven. Waar we met z'n allen natuurlijk ooit een keer naartoe gaan. Ik hoop dat je lekker nog gezellig bij ons blijft hier. We gaan de verjaardag even doen, die eerste jaren vandaag. Die gaan er even een aantal kaarsjes uitblazen. Nou, we beginnen met Sylvia Geersen. De Nederlandse model, 41 jaar oud geworden. Dani Pedrosa. Dat is de Spaanse motorcoureur. Vandaag 41 jaar oud geworden. Niklas Moisander. De Finse profvoetballer. Hij zit bij de Vinnie Club. Maar goed, oké. We gaan hem wel even noemen. Natuurlijk 41 jaar oud geworden vandaag. Nicolette Kluivert. Ook zij mag een aantal kaarsen blazen. Ik ga even mijn microfoon een klein beetje naar links toe draaien. Want anders zie ik helemaal niks. De presentatrice en voormalig model. 42 jaar oud geworden vandaag. Niels Holland. Hij mag een aantal kaarsen blazen. De Nederlandse DJ. 54 jaar oud geworden vandaag.

Als bondscoacher het hele elftal, ja, daar zou je het mee eens kunnen zijn of niet, maar dat maakt er niet zo van uit. Rob Jans, de Nederlandse voetbaltrainer en voormalige voetballer, 68 jaar oud geworden vandaag. Piet Rijmakers, de Nederlandse springruiter, ook hij mag een aantal kruisjes uitblazen, 70 jaar oud geworden vandaag.

Overleed op 20 oktober 2018. Hij zal vandaag 88 jaar oud geworden zijn. De laatste die we gaan benoemen, dat is ook een man die niet meer bij ons is. Silvio Berlusconi. 12 juni 2023 overleed hij, de Italiaanse ondernemer en politicus. Hij zal vandaag 90 jaar oud geworden zijn. Ben jij ook jarig en je bent niet genoemd op zender? Dan wensen we je namens het hele team van Holland Hit een hele fijne verjaardag.

Zing van Tino Martin. Samen met Billy Dansers. Dat, ja, gezellig. Zo, dat was hem weer. Een hele dag Holland Hit. Met gepresenteerde programma's. Dat ging niet helemaal zoals het eigenlijk moet. Moet u daar nog een beetje aan werken. De klappen vallen maar aan een beetje de verkeerde kant. Zeg maar. We doen ons best ervoor dat het allemaal binnen één deze dagen helemaal vlekkeloos verloopt. Het is allemaal wel zo makkelijk en altijd gezellig natuurlijk. Als de muziek maar goed is natuurlijk. Ik zeg tegen iedereen bedankt voor het luisteren. Sowieso zometeen natuurlijk eet smakelijk. En voor degenen die al gegeten hebben natuurlijk dat het je wel hebt mogen bekomen. Wij spreken elkaar morgen weer tussen 3 en 6 uur. Voor een nieuwe aflevering van het programma Music Box. En daarvoor natuurlijk hebben we natuurlijk ook een aantal leuke programma's. We beginnen maar 's morgens vroeg met onze DJ Rob. Met zijn ochtendcarousel. Is leuk, gezellig. Luister ook een keer naar. En daarna natuurlijk tussen 1 en 3 uur mijn grote vriend Marcel Wela. Met zijn programma Wela in de middag. En tussen 3 en 6 uur ondergetekende dan. Dat zijn tot nu toe de uitzendingen van Holland Hit. We zijn druk bezig om dat een beetje uit te breiden. Dus als je denkt van hé, je kan ook een beetje draaien. Ik vind het leuk om jullie aan te sluiten. Laat het even weten. Gewoon even een mailtje sturen. Is dat goed? Naar info@hollandhit.nl. info@hollandhit.nl. Als je daar een mailtje naartoe stuurt. Als je denkt van ik kan ook wel zo'n programma maken. En mag ik bij jullie komen draaien? Ja, natuurlijk mag het. Als je een beetje leuk bent, alles goed. Ik wens nogmaals iedereen een hele fijne avond. Wij zijn en morgen weer 3 uur, dan schrijf ik weer aan. Ik hoop jij ook dat je dan weer van de partij bent. Nou, ik ga even lekker aanschuiven aan het eten. En dan ga ik zo lekker op de bank ploffen. Ik wens ik nogmaals een fijne avond. En wij gaan eruit met een plaatje van deze man, Alex. Ik graag.

0: Het is 6:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. Het kabinet wil eerst met de vakbonden en werkgevers praten over een nieuw sociaal akkoord. Levert dat te weinig op, dan dreigt minister Heijnen van Financiën met een kaasschaaf over bijna alle begrotingen. Alleen justitie, infrastructuur en defensie worden in dat geval ontzien. De houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Leerlingen blokkeerden tientallen middelbare scholen uit protest tegen lerarentekorten, chaotische lesroosters en slechte voorzieningen. Op verschillende plekken kwam het tot geweld en brandstichting. Zo werden enkele journalisten en een brandweerman aangevallen. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De meeste files staan in Zuid-Holland en bij Utrecht en ongelukken veroorzaken het meeste oponthoud. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen Hoogmade en Rijswijk 19 kilometer file rijden. Je hebt daardoor dan ook een uur vertraging. Dan wel de nasleep van een ongeluk. Nasleep van een ongeluk op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. Bij Amersfoort 9 kilometer file. Vanaf afrit Den Dolder een uur vertraging. Er zijn dan ook 2 rijstroken dicht. De rechterrijstrook van de A29 is dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam bij Barendrecht. Na een ongeluk. Daar is de vertraging 1,5 uur. En ook nog 1,5 uur tijdsverlies voor het verkeer op de N2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Opruimwerkzaamheden houden daar een rijstrook dicht.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van 385 naar 400 euro. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. De vakbonden hebben aangekondigd hun acties op te schorten nu het kabinet de aangekondigde bezuinigingen op de sociale zekerheid gaat schrappen. Waar wel op bezuinigd gaat worden is nog onduidelijk. De houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Bij landelijke scholierenprotesten in Frankrijk zijn zeker 40 jongeren aangehouden en 10 mensen gewond geraakt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poor reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Het is 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. Want daarvoor zou een wetswijziging overmorgen 1 oktober door de Tweede en Eerste Kamer moeten zijn aangenomen en dat gaat niet meer lukken. Daarmee gaat het eigen risico voor het eerst in 10 jaar omhoog. De zorgverzekeraars maken voor 12 november de nieuwe ziektekostenpremies bekend. De houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Rijkswaterstaat meldt dat vrachtwagens en andere voertuigen die zwaarder zijn dan 15 ton vanaf 21 oktober niet meer over de N307 of Markerwaarddijk tussen Enkhuizen en Lelystad mogen rijden. De 50 jaar oude bruggen bij de houtripsluizen zijn verouderd en beschadigd en ze moeten gerepareerd worden. De extra reistijd via Amsterdam of de afsluitdijk bedraagt 1,5 uur. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doekglas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhitnl.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Het eigen risico in de ziektekostenverzekering gaat definitief van €385 naar €400. De Tweede Kamer gaat het naar verwachting niet meer tegenhouden. De houtripdijk in Flevoland gaat mogelijk jaren dicht voor zwaar verkeer vanwege gepland onderhoud. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Poor reclame, montage en onderhoud.
2: Voor het aanbrengen van allerlei soorten binnen- en buitenreclame. Deskundige montage van uw spandoeken, maar ook frames en billboards of posters en beletteringen in heel Nederland. Mail naar info@poolreclame.nl.

0: Oké, gaan we eens. Maar dan doen we het wel met z'n drieën.
1: Ik werk jarenlang de kosten. Ik doe mijn werk met veel plezier. Ik bemoei me nooit met andermans' zaken. En altijd thuis gaan het anders wie.
0: Zing het dan.
1: Hij leent circa zijn zeer solide.
0: Kom op, Peter.
2: Zijn gezicht staat altijd in de plooi.

0: Het is 8:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De Deense eurocommissaris Jurgensen zegt te gaan onderzoeken wat er gedaan kan worden om benzine en diesel in Europa goedkoper te maken. De hoge energieprijzen zijn een zorg voor veel burgers en ook niet goed voor de economie. Hij zei dat er geen overheidsgeld verspild mag worden aan maatregelen die averechts werken in een crisis rond fossiele brandstoffen. Een eigen groene energievoorziening is de beste verdediging tegen prijsrisico's. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Christa Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Ook volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is Iran mogelijk betrokken bij de voorbereiding van een aanslag op het Britse militaire vliegveld Fairford. Ook president Trump heeft met een beschuldigende vinger naar dat regime verwezen. De politie pakte dit weekend een groep gemaskerde mannen op die zich verdacht gedroegen in de buurt van de basis. Explosieven zijn niet aangetroffen. De mannen zijn op borgtocht vrijgelaten. In Staskov, in het noordwesten van Slowakije, heeft een 13-jarige jongen op school zijn juf doodgestoken. Twee anderen, een docent en een leerling, raakten zwaar gewond. De jongen is door de politie aangehouden. Waarom hij zijn 61-jarige onderwijzeres vermoordde, is niet bekend. Het cameratoezicht op de basisschool was tijdens het incident niet ingeschakeld vanwege onderhoudswerkzaamheden. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: Het is 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. In de nieuwe kabinetsplannen gaan vooral kleine spaarders en beleggers meer belasting betalen. Vanaf 2028 wordt hun vermogenswinst al boven de 1000 euro belast. Ook cryptobeleggers zijn de klos. Zij moeten belasting gaan betalen over de waardestijging van hun portefeuille, ook als ze de munten niet verkopen. De Tweede Kamer gaat de plannen de komende dagen met het kabinet bespreken. Op de N48 tussen Balkbrug en Hogeveen zijn vanmiddag twee vrachtwagenchauffeurs omgekomen. Om 3:15 vanmiddag botsten ter hoogte van het Drentse dorp Zuidwolde drie vrachtwagens en drie personenauto's op elkaar. Het is nog niet duidelijk wat er precies gebeurd is. Een van de vrachtwagens kantelde en verloor een lading schroot. Dat kwam op de rijbaan terecht. De N48 blijft tot woensdagochtend dicht voor herstel- en opruimwerkzaamheden. In de Amerikaanse staat Tennessee wordt morgenmiddag om 5:00 Nederlandse tijd een 50-jarige vrouw geëxecuteerd voor een moord die zij op haar 18e pleegde. De vrouw, Krista Pike, martelde en vermoordde een 19-jarige vrouw die zij verdacht van het verleiden van haar vriendje. Op haar borst kerfde ze een pentagram, een satanistisch symbool. Haar advocaten proberen de terechtstelling nog te voorkomen en stellen dat de vrouw berouw toont en haar daden begrijpt. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige doeklas overkapping ga je naar overkappingleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
5: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
4: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
3: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
4: Voor elk even.

0: Dat meldt persbureau Reuters, die begrotingsstukken voor volgend jaar heeft ingezien. Poetin wil ook bezuinigen op de sociale voorzieningen, zoals pensioenen en uitkeringen voor veteranen. De begroting van Rusland staat onder druk door de oorlog en de economische sancties tegen het regime. De pensioenen gaan minder omhoog, maar de ouderenzorg wordt beter. Dat kondigde de nieuwe Britse premier Burnham aan in een toespraak op het congres van zijn Labour-partij in Liverpool. De premier wil een nationale zorgdienst oprichten, maar ook het meestijgen van de pensioenen met de inflatie loslaten. Over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie in 2020 zei Burnham dat dat meer slecht dan goed heeft gedaan. Hij wil over een nieuwe relatie gaan overleggen. Marokko krijgt voor het eerst in de geschiedenis een vrouwelijke premier. De vroegere minister van Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, Fatima Zahra El Mansouri, is door koning Mohammed VI benoemd tot minister-president. De partij van El Mansouri, PAM, de Partij voor Authenticiteit en Moderniteit, versloeg in de verkiezingen van vorige week de partij van de zittende premier, RNI. El Mansouri gaat nu aan de slag met het vormen van een coalitie. Het weer, het blijft vanavond droog en het koelt vannacht af naar 13 tot 18 graden. Morgen opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

0: klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: de bezuinigingen op de sociale voorzieningen weer komen onderhandelen, moet van het kabinet leiden tot een besparing op de uitkeringen. Er is een gat van 1 miljard of 3. Onderwijs zou daarvan ruim 1 miljard voor zijn kiezen krijgen. De milieugroep BovEnds heeft bij de Europese Commissie een klacht ingediend tegen Nieuw-Zeeland. Dat zou zich niet houden aan de klimaatafspraken uit een handelsakkoord. In de zee rond Nieuw-Zeeland mag sinds vorig jaar weer naar olie en gas worden gezocht. Ook zou het land een lopende klimaatzaak tegen een zuivelconcern onmogelijk maken met nieuwe wetgeving. En dat is volgens de activisten in strijd met het klimaatakkoord van Parijs. Vandaag is in Nederland een hitterecord verbroken. Nooit eerder was het op 29 september zo warm. Het werd 28,6 graden in Eindhoven. Het oude record was met 28,0 graden in handen van Winterswijk. Dat werd bijna 100 jaar geleden gevestigd. De oorzaak van de ongebruikelijke warmte is een krachtige wind uit het zuiden. En zoals de meeste wetenschappers weten, klimaatverandering verhoogt de kans op hitterecords. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Van een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
4: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
3: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
3: Voor elk

0: Het is 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is

0: 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
2: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een

als treurende man. Een lichtje, dat zal niet meer schijnen. Want in de Jordaan, in mijn Amsterdam, daar gaat straks een parel verdwijnen. Mijn kroegje...

0: Het is 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste drie kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken.

0: blijven. De voorwaarden van de Hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu, en de directeur vertrekt. Het weer, het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm, met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
2: Van een prachtige doeklas overkapping. Ga je naar overkappingleveren.nl.
3: Het adres voor een duurzame veranda met of zonder berging.
4: Wij leveren in heel Nederland en hebben onze eigen montageservice.
3: Overkapping leveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs. Duurzaam voor jaren buitenleven plezier en met een prachtige uitstraling.
2: Overkappingleveren.nl. Bestel nu maar snel.
3: Voor elk evenement.

0: Het is 2:00.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Holland Hit NL. De vakbond voor spoorwegpersoneel wil dat er meer BOA's op de trein komen. Dat zijn mensen voor veiligheid en service met bevoegdheden om in te grijpen bij incidenten. In een brief aan het kabinet zegt de bond dat conducteurs en machinisten worden mishandeld, bewusteloos geslagen en gebeten, terwijl ze gewoon hun werk doen. Het jaarlijkse aantal incidenten is sinds 2023 verdubbeld. Alleen al in de eerste 3 kwartalen van 2026 zijn er meer dan 5000 meldingen van agressie en geweld geregistreerd. Nederland gaat de financiële hulp aan Mali, Niger en Burkina Faso terugschroeven. Er zullen daar de komende jaren ook minder diplomaten worden gestationeerd. Volgens buitenlandminister Berendsen is de samenwerking met deze landen moeilijker geworden door de slechte veiligheid en de groeiende invloed van jihadisten en georganiseerde misdaad. Met andere landen in de regio, zoals Tjaad, gaat Nederland de samenwerking juist versterken. Autofabrikant Stellantis moet de productie van nieuwe auto's in een paar Franse fabrieken een week stilleggen vanwege een tekort aan batterijen. Het concern, dat onder andere elektrische modellen van de Peugeot en Citroën produceert, zegt dat de vraag naar batterijen voor lange ritten groter is dan het aanbod. En elektrische auto's zijn nog populairder geworden dan voorheen door de recordprijzen van diesel en benzine. En de baas van de Eiffeltoren in Parijs stapt aan het einde van dit jaar op vanwege de ophef rond een bezoek van een hindoeïstische groep. Omdat de groep had aangegeven niet dol te zijn op de nabijheid van vrouwen, kregen de vrouwelijke medewerkers van de Eiffeltoren van de baas te horen dat ze tijdens het bezoek thuis moesten blijven. De voorwaarden van de hindoes hadden nooit geaccepteerd mogen worden, zegt de leiding nu. En de directeur vertrekt. Het weer. Het wordt vannacht 13 tot 18 graden en het blijft droog. Overdag is het opnieuw uitzonderlijk warm met een middagtemperatuur van 22 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Holland Hit NL.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.
3: Voor een prachtige Douglas schuur ga je naar schuurleveren.nl.
4: Het adres voor een duurzame berging, schuur of blokhut. Schuurleveren is kwaliteit voor een betaalbare prijs.
3: Duurzaam voor jaren opbergplezier en met een prachtige

voor elk evenement of party. De Zwart Entertainment maakt uw avond heter en completer. Wil je een onvergetelijk event? Mail dan naar info@hollandhit.nl.